0: militaire basis mag bouwen, zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist, bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Opkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: is het evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland. Apps.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: kopieist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: In het drinkwater in Dronten zit meer PFAS dan in het water in de rest van Flevoland. En omwonenden Bultpark Lelystad reageren verdeeld over de situatie daar. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen. Het is woensdag 23 september. Fijn dat je erbij bent. Dit is Flevoland is wakker en het is vandaag een speciale dag. Het is de dag van de gebarentaal. Dus ik doe het enige gebaar die ik goed ken, Leo, is mijn duimpje. Dus die doe ik naar je omhoog.
1: Nou, dankjewel, Daisy. Ik doe een duimpje naar jou terug. En ja, je hoort het. Daisy van Hurk, nieuw talent op je vroege radio. Welkom in het programma. Ga samen tot 9 uur, hè?
4: Zeker weten, ja.
1: En je had het over die gebarentaal.
4: Ja.
1: Ik moest eraan denken toen ik dat op de kalender zag staan. Mijn vrouw had een oom, die was doof. Ja. En die heeft nooit gebarentaal geleerd.
4: Oh, wauw.
1: En hij had een soort familiegebarentaaltje. En dan kon hij eigenlijk alleen communiceren met zijn vader, met zijn moeder en met zijn twee zussen.
4: Oh,
1: dat is best een beperkt wereldje.
4: Ja, dat
1: daarom is het
4: ook
1: zo fijn dat er vandaag extra aandacht voor is. Want je wereld wordt natuurlijk hartstikke veel groter als je met meer mensen gebarentaal kunt krijgen.
4: Ja.
1: Dus dat moest ik even aan denken. Aan die oude oom, die er niet meer is trouwens. Maar
4: Dat is... Ja. Nou ja, of de kwaliteit van het kraanwater vandaag ook een duimpje gaat krijgen, dat hoor je zo meteen.

0: En weg was de drummer van Amy Winehouse en Tears Dry Under Your Own. Je bent bij Flevoland is wakker, het is 6 over 6.
1: Ja, in ongeveer 1/3 van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace.
0: Ja, en dan is het in Flevoland zo, dan lijken de waarden binnen de richtlijnen te blijven op 1 plek na. En dat is Dronten. Hoe kan dat? Lennart Bloemhof van Vitens.
2: Ja, allereerst belangrijk om te benadrukken, deze waarde, dat is een richtlijn van het RIVM. Dat is geen wettelijke richtlijn. In heel Nederland voldoet alle drinkwater aan die wettelijke richtlijn. Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
3: In dat oppervlaktewater worden meestal hogere concentraties PFAS gevonden dan in grondwater. Dat komt onder andere door lozingen van de industrie in rivieren en ander oppervlaktewater.
2: Dat zien vooral de drinkwaterbedrijven in het westen die hun drinkwater halen uit de Maas, uit de Rijn. Die zien dat meteen. Wij zijn een drinkwaterbedrijf dat zijn drinkwater voornamelijk houdt uit grondwater, soms 60 tot 80 meter diep. En daarin duurt het gewoon langer voordat dat soort chemicaliën zo diep in de grond komen.
3: Het drinkwater van Dronten wordt gemaakt bij waterzuivering Bremerberg. Daar wordt water uit 2 bronnen gebruikt. Grondwater uit de Veluwe en oeverwater uit het Veluwemeer. Dat verklaart waarom in het drinkwater van Dronten hogere waarden worden gemeten.
2: Nou, Bremerberg zit tussen de 4,4 en 6,4 nanogram per kilogram. Dat is nog ruim onder de wettelijke norm van 100. Neemt niet weg dat wij PFAS, chemicaliën die door de mens zijn gemaakt en niet afbreken, zeer zorgelijk vinden. Daarom pleiten wij met alle andere drinkwaterbedrijven in Nederland ook voor een totaalverbod vanuit Europa op deze chemicaliën.
3: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Bij langdurige blootstelling of hoge hoeveelheden kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch zegt Vitens dat er geen reden is om te stoppen met het drinken van kraanwater.
2: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland. Met een reden, drinkwater is essentieel voor iedereen. En wij zien ook die PFAS'en omdat we het zo goed controleren. Neemt niet weg dat het wel ingewikkelder wordt om ons water schoon te houden als wij dit soort toename van chemicaliën zien.
3: Kan het drinkwater dan ook duurder worden?
2: Ja, dat sluit ik niet uit. Omdat het kost best veel geld om PFAS eruit te halen. Daar heb je dure installaties voor nodig. En hoe meer plekken we dit zien, op hoe meer plekken we dit soort installaties moeten gaan bouwen.
3: Volgens de drinkwaterbedrijven is er maar 1 oplossing. Het probleem bij de bron aanpakken.
2: Lozen niet, stop het niet om de grond. Verbied het. En dat moet vanuit Europa komen. En dat kan ons niet snel genoeg gebeuren.
1: Ja, de reportage was van verslaggever Linda Hageman.
0: Straks naar het Bultpark Lelystad. Veilig of niet?

0: De band van Erik Macy, toontje lager en stiekem gedanst.
1: Ja, dan is het alweer tijd voor het weer. En we gaan naar het weer met Floris Lafeber. Komt er nog mooi nazomer weer aan eigenlijk?
2: Ja, we krijgen zeker binnenkort te maken met een mooie nazomerperiode. Want vanaf het weekend stijgt de temperatuur naar 20 graden of nog wat meer. En is er geregeld ruimte voor de zon. We moeten er vandaag nog wel eventjes op wachten op het mooie nazomerweertype. Want vandaag is het in eerste instantie nog droog met geregeld ruimte voor de zon. Maar aan het eind van de dag krijgen we te maken met een aantal stevige buien, waarbij lokaal ook onweer en hagel kan voorkomen. Aanvankelijk staat er vandaag nog weinig wind uit een zuidwestelijke richting. Maar tijdens de passage van die stevige buien draait de wind naar het noordwesten en neemt flink in kracht toe, naar windkracht 4 tot windkracht 6 maar liefst.
1: Nou, dus vandaag denk ik nog even de regenjas aan, maar dit weekend kunnen we gaan genieten. Dankjewel voor
3: alles wat je wil horen, hoor je hier.

0: Samen wakker worden en samen gelukkig. Jason Mraz en Colby Kaye en Lucky.
1: Ja, omwonenden van het Bultpark in Lelystad zijn verdeeld over hoe veilig het park is. Vorige week werd een jongen in elkaar geslagen en volgens zijn moeder was dat door een grote groep jongeren. De jongen zou de groep hebben aangesproken op het gebruik van het woord kanker.
0: De PVV stelde daarna raadvragen. De mishandeling is volgens de partij geen losstaand incident meer en de gemeente zou de regie over het park kwijt zijn.
2: Ik vind het zelf wel mooi, alleen je merkt dat er hier en daar wat mensen zijn die met verboden middelen zitten, waardoor het eigenlijk minder aantrekkelijk wordt.
3: Ja, voelt het dan onveilig of onprettig om hier te zijn?
2: Voor mij niet onveilig, maar wel onprettig vanwege de lucht en de mensen die er blijven hangen.
4: Als ik alleen ben wel, ja, dan vind ik het toch wel een beetje eng. Ja, dus alleen
3: waarom?
4: Ga ik zeker niet. Ja, gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
5: Net wat mijn vriendin ook zegt. Als ze alleen is, dan is het een beetje. Voor haar is dat onveilig. Ja, ik ben er niet bang voor. Maar ik vind wel dat er meer toezicht gehouden mag worden. Dat zeker.
3: U bent een grote stoere man. U bent niet bang dat mensen achter u aankomen.
5: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
3: Mevrouw, u loopt hier met een vriendin of een buurtgenoot en u zegt, ja, wij denken er allebei heel anders over dit park.
6: Ja, dat klopt. Ik voel me eigenlijk altijd wel veilig als ik hier wandel. Maar voor de buurvrouw is het net een beetje anders. Dus die heeft soms wel een beetje iets van, misschien niet te laat. Maar als het echt donker is, ja, er is natuurlijk in het park helemaal geen verlichting. Dan lopen we niet door het park heen.
3: Vindt u het zo vervelend of onveilig 's avonds dat u vindt dat de gemeente er iets aan moet doen?
6: Nou, eigenlijk op zich wel, want je ziet ook dat ze op een gegeven moment fikjes stoken en dat soort dingen, dat er heel veel rommel ligt. En dan denk je van ja, misschien toch beter een andere plek.
7: Ja, er zijn wat groepjes jongeren die de boel terroriseren.
3: Terroriseren?
7: Ja, de boel slopen achter mensen aan. Maar niet echt vaak.
3: Ja, mevrouw, zijn het dan verhalen die jullie horen van buren of zien jullie inderdaad zelf ook echt dingen gebeuren?
8: Verhalen van dichtbij, van mensen die door het park fietsen en achtervolgd worden. En op een onprettige manier. En dingen slopen, dat hebben we ook wel gezien. Ja.
7: Mijn kinderen mogen 's avonds niet meer hier lopen.
8: Nee.
3: Want waar bent u dan bang voor?
7: Dat ze worden aangevallen.
3: Dat is best wel heftig in een park waar u gewoon elke dag loopt.
7: Ja. Dat is ook.
8: Ja, ze zijn een keer lastig gevallen. Dus ze hebben het ook van dichtbij gemerkt. En de afspraak is nu, want ja, er zit ook een vriendinnetje aan de andere kant van het park. Mama, kom hem maar halen en brengen. En dat is een hoop gedoe, terwijl ik denk, het is eigenlijk om de hoek. Want met de auto moet je helemaal om. Het is raar en het geeft ja, een niet veilig gevoel. Ja, wat je liever niet wil meegeven aan de jeugd.
9: Ja, ik woon hierachter, ja. Dus ik... Ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes. En je kent het wel. En een beetje ruzie maken met elkaar. Maar wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar echt onveilig voel ik me hier niet.
3: Nee. Gelukkig.
9: Nee hoor, gelukkig niet. Ik woon hier heerlijk. Kijk maar, met een eentjes, mijn water achter het huis. En ja, ik voel me heerlijk. Heel gezellig, leuke buurt. Leuke mensen. Ja.
10: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: versie uit de jaren 80, maar dit is het origineel uit de jaren 70 van de Hughes Corporation. Je hoorde Rock the Boat. En dan de berichten van buiten Flevoland, Daisy.
1: Ja, bij de VN in New York waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Trump, die een speech hield. Daarin pleitte hij weer voor het einde van het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Hij noemde namelijk het instituut losgeslagen.
2: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
1: Ja, Trump had zijn speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof. Dat mensen kan vervolgen die worden verdacht van genocide, misdrijven en tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
0: Dat was bij de Verenigde Naties. En aan de rand daarvan, in een van de bijzaaltjes, was er een akkoord over Groenland. Dus opluchting in Groenland en Denemarken. Na het akkoord met de VS. De hoop is dat er een einde is gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire basis kan bouwen op het eiland, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Ze hebben zelf alle bases op een na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
0: Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen.
1: Ja, en dan hebben we ook nog wat nieuws uit de kranten. De benzineprijs breekt record na record en dat heeft effect op het gedrag bij de pomp. Er worden minder liters getankt en die worden vaker afgerekend bij goedkopere, ook buitenlandse tankstations, schrijft het FD. Huishoudens tanken gemiddeld zo'n 10 liter minder brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog. En dat is 12% minder dan in diezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een schatting van de ABN AMRO.
0: Oké.
1: Tank jij nog volle tanks?
0: Ja, als ik er ben gooi ik hem vol, maar ik heb deels elektrisch, dus ik heb er niet zo heel veel last van. Ben jij nog vol benzine rijden?
1: Ja, ik ben nog wel vol benzine, ja.
0: Ik heb een beetje te doen.
1: Maar ik ga steeds vaker op de fiets naar mijn werk, dus dat scheelt weer.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Fijne band is dat. En dit is een mooi nummer. This Love hoorde je van Maroon 5.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In Dronten zit meer PFAS in het water dan elders in Flevoland, blijkt uit een kaart van Greenpeace. Vitens, de leverancier van het kraanwater, stelt Drontenaar gerust. De hoeveelheid PFAS zit nog ruim onder de wettelijke grens, zegt het. En heeft de volgende verklaring voor de extra PFAS in Dronten.
2: Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
0: Lennart Bloemhof van Vitens. Lelystedelingen die rond het Bultpark wonen verschillen van mening over de veiligheid in het park. Vorige week werd daar een minderjarige jongen mishandeld. Vooral 's avonds voelen sommige buurtbewoners zich onveilig en vermijden ze het park als ze alleen zijn. Anderen vinden het juist een fijn park. De politie onderzoekt de mishandeling. Gisteravond liep er extra. Politie, deze vrouw vindt het onveilig.
3: Ja, gevoel. Gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
0: In het nieuwste deel van de Emmeloordse wijk Emmelhagen komen ruim 30 snelbouwwoningen voor Oekraïense ontheemden en sociale huurders. Kost ruim 8 miljoen euro. De huizen zijn volgend jaar juni klaar. De oude opvang voor Oekraïners aan de Schouwstraat in Emmeloord gaat dicht. Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groter deel van de A6 in de Noordoostpolder aan dan eerder was gepland. Het stuk tussen de Ketelbrug en Urk komt erbij. De route tussen Emmeloord en Lemmer stond al op de planning. De A6 in Noordoostpolder krijgt nieuw en stiller asfalt.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Over de oorzaak is niets bekend. De F-16 is volledig verwoest. De piloot raakte licht gewond. Voorafgaand aan het Nations League-duel van Nederland tegen Duitsland morgen wordt een minuut stilte gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het is droog weer in onze provincie, met af en toe ruimte voor zonnige perioden. Er trekken ook flink wat wolkenvelden over en met name later op de dag wordt de bewolking wat dikker vanuit het westen. Het blijft tot en met de avond droog en de temperatuur stijgt dan naar 18 tot lokaal 20 graden. Bij in eerste instantie niet al te veel wind uit een noordwestelijke richting. Tijdens de avonduren, ja, dan komt het tot een aantal stevige buien waarbij ook lokaal onweer kan voorkomen. En de noordwestelijke wind trekt dan flink aan naar windkracht 4 tot windkracht 6.
6: Ja, dan wordt het toch tijd om de regenbroek uit de kast te halen. Maar ik ben ook geïnteresseerd, Leo. Heb jij ook nog een trainingsbroek in de kast liggen?
7: Nee.
6: Helemaal niet?
7: Nee, nul. Echt niet. Nee.
6: Nou, dat schijnt in Urk wel anders te zijn. En daar gaat iets mee gebeuren met een van die trainingsbroeken.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: En ook dit vogeltje zingt lekker vroeg. Cock Robin and I Thought You Were On My Side. Het is 6:09.
1: Ja, op Urk lopen bijna alle jonge mannen het liefst in een trainingsbroek van het merk Hummel. De broek zit losjes om de benen en strak bij de enkels en de mannen zijn er dol op.
0: Maar juist het model waar de Urkers zo blij mee zijn, gaat uit het assortiment. Verslaggever Johanna Loosman ontdekte dat de broeken al helemaal populair zijn bij de mannen die in de vis werken.
2: Ja, iedereen heeft daar deze broek aan. Door productie, fresh of frozen, waar je ook staat, iedereen draagt deze broek.
3: En waarom?
2: Nou, omdat hij lekker zit. Hij is lekker warm. Krijgt niet, geen koude benen. Ook als je in de koude vriestel staat niet. Dus daarom is het een topbroek.
3: Herken jij deze broek?
4: Ja, zeker. Die zit heel veel in mijn kast.
3: En wat maakt dit dan zo'n perfecte broek?
4: Nou, ze zitten lekker. Je kan ermee sporten. Je kan er eigenlijk alles mee doen.
3: Ik hoorde jou net zeggen dat dit de enige broek is die nog in jouw kast ligt.
4: Ja, dat is zo.
3: Wat zou je ervan vinden als de winkel hem straks niet meer verkoopt?
2: Nou, dat zou ik heel jammer vinden. Dat zijn topbroeken.
4: Mijn moeder die wil soms spijkerbroeken, maar die wil ik nooit aan.
3: Kan je misschien omschrijven hoe populair deze broeken op Urk zijn? Heeft iedereen die aan?
4: Nou, vooral iedere jongen bijna. Het heeft bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
3: Is dat een soort cultureel dingetje geworden, net als de gouden oorbel?
4: Best wel eigenlijk.
3: En wat vind je er dan van dat de broek uit het assortiment gaat?
4: Ja, best wel jammer, want ik draag ze elke dag.
3: Zou je zeggen dat het een beetje een iconische Urker broek is geworden, net als de gouden oorbel?
2: Zeker. Een hummelbroek past wel bij een Urker, ja.
0: Nou, toch weer klededracht op Urk.

0: 14 over half 7. Als je al zo vroeg wakker bent, heb je misschien een heleboel televisieprogramma's gisteravond gemist. Gelukkig hebben wij daar fragmentjes van. Wat hebben we straks, Desi?
1: Ja, in Renze ging het onder andere over Hives, want Hives is natuurlijk weer terug.

0: Joshua, Kennison en Jesse. Wat hebben wij gisteravond toch gemist op radio en tv? Even Daisy, vertel.
1: Ja, bij Pauw en de Wit ging het over Asselt en hoe het staat met het onderzoek naar de daders van de fatale aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. Politiechef Landelijke Opsporing en Interventies Rob van Bree vertelt hoe het onderzoek verloopt en dat het om meer gaat dan alleen de beelden die vrijkomen.
2: Beelden is één ding, maar we doen natuurlijk veel meer. We houden daar verdachten aan, we hebben telefoons in beslag genomen, we kijken wat staat daarop. We verhoren alle verdachten die we hebben aangehouden. We kijken wat weten we van zijn verleden. Dus we hebben allerlei brokjes van informatie. En die informatie leggen we bij elkaar. En dan proberen we scenario's te bouwen om te kijken wie heeft hier nu welke rol gehad. En dat is waarom het onderzoek ook een tijd duurt. Dat is waarom vaak voor mensen vervelend is dat wij niet meteen wat kunnen zeggen. Maar dat kost gewoon tijd.
1: Ja, en over de verdenkingen van Bolle Jos zegt Van Bree het volgende.
2: Dat zijn geruchten, die hebben wij gezien, maar ik kan het niet bevestigen. Wij doen het op feiten en zover zijn wij niet. Maar als je dus internationaal kijkt, er zijn veel meer mensen in het criminele circuit, Nederlanders, maar ook mensen in het buitenland, die in staat zijn om geweldsescalatie te laten plegen in alle landen. In Nederland, maar ook in andere landen. Dus het is eigenlijk onmogelijk om dat te zeggen. Dat is nou eenmaal hoe de zware criminaliteit op dit moment werkt.
0: Van de televisie naar de radio. In Met het oog op morgen werd Mensje van Keulen gefeliciteerd met het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Gisteren werd bekendgemaakt dat Van Keulen het geschenk mag gaan schrijven, maar zelf wist ze dat al even.
3: 10 maanden en 2 dagen, ja.
4: Maar je maakt mij niet wijs dat er een aantal intimies zijn geweest die dit uitgegeven weten.
3: Mijn man was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
4: Serieus?
3: Was ook wel geestig. Want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Met z'n achter. Je zou heel wat anders aan denken. Maar goed, Van Keulen vertelde hoe de bekendmaking gisteren verliep.
3: Er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
4: Ja.
3: En dan ben blij mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
1: Ja, in Renze ging het gisteren ook over de terugkeer van hijfs. Daar ging het eigenlijk zo de hele dag over bij iedereen.
0: Had jij hijfs?
1: Ja, ik had wel inderdaad hijfs. En ik heb net eventjes alvast proberen in te loggen. Want ik dacht, wij hadden het erover, hè, van kan je eigenlijk je oude pagina ook nog wel terugvinden?
0: Ja, of heb jij het e-mailadres nog? Gebruik je dat nog dat je toen gebruikte?
1: Ja, ik heb echt al mijn hele leven.
0: Ben je?
1: Nou, ik heb een verificatiecode aangevraagd. Want mijn wachtwoord, daar kon ik niet meer opkomen.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar die verificatiecode komt nog niet binnen.
0: Het is wachten.
1: Ja, het is afwachten.
0: Oké.
1: Maar goed, hijfs is natuurlijk het populairste sociale netwerksite van Nederland geweest. Eén van de. Mm. Na 13 jaar is hijfs dus terug met radio-dj Barry Paf als nieuw gezicht. Voor hem was hijfs een plek om in contact te komen met zijn luisteraars. Hij deelde daar ook persoonlijke dingen met zijn 75.000 vrienden op hijfs.
5: Ja, ik heb inderdaad al mijn coming-out daar verteld. Kijk, ja, daar heb je hem ook. Oh. Barry, ben je echt homo? Dat zeiden we al toen zo. Ja, ik maakte het programma toen op Radio 538 voor heel veel jongeren. En ja, die zaten dan achter zo'n groot bakbeest van een computer. Zaten zijn huiswerk te maken, luisterden naar de radio. En ik kon dan op de radio een beetje vertellen, maar ook in contact komen met mijn luisteraars. En in die tijd moet je voorstellen, hadden we natuurlijk alleen maar sms, misschien nog een fax of nou ja, weet je, in ieder geval niet dingen met bijvoorbeeld fotootjes erbij. En ik kon hierdoor de fotootjes van al mijn luisteraars zien.
1: Ja, hij was een platform zonder algoritmes en volgens Paf is er een maatschappelijk belang bij het terugbrengen van het platform.
5: Er zitten natuurlijk wel een paar advertenties zitten erop. Dat is inderdaad waar.
1: Okay.
5: En mijn salaris moet ook betaald worden van iedereen die bij een bedrijf werkt. Maar we nemen wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit terug te brengen. Want er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op één negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Het is Nederlands, je scrolt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar.
0: Oké.
1: Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren ook.
0: Maar wat hij zegt op het laatst, dan ben je klaar. Is dat fijn of is dat een punt waarvan je zegt, nou, dat wordt dus niks met hijfs?
1: Nou, ik denk dat het voor je persoonlijk wel heel erg fijn is dat er een einde aan komt.
0: Ja.
1: Maar of het dan dus genoeg triggert dat mensen het ook echt gaan gebruiken, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Dit is Flevoland.
1: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: In het drinkwater in Dronten zit meer PFAS dan in het water in de rest van Flevoland. En omwonenden Bultpark Lelystad reageren verdeeld over de situatie daar. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
11: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
10: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dan gaan we naar het tweede uur van Flevoland is wakker. Zometeen hebben we nieuws over het kraanwater. Want of dat nog schoon is, dat horen we zo.
8: En onze verslaggever ging kijken in het Bultpark in Lelystad. Is het daar veilig of niet?
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg.
17: Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: heet ook alweer? Mr. Blackadder, Mr. Bean. Ja, Mr. Bean. Ah. Aan een leuk liedje voor zijn film. En daarmee werd het bijna 7:10. We gaan naar het nieuws.
1: Ja, in ongeveer 1/3 van het Nederlands drinkwater zit meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace.
0: In Flevoland lijken de waarden binnen de richtlijn te blijven op één plek na. En dat is Dronten. Hoe kan dat? Lennart Bloemhof van Vitens.
2: Ja, allereerst belangrijk om te benadrukken, deze waarde, dat is een richtlijn van het RIVM. Dat is geen wettelijke richtlijn. In heel Nederland voldoet alle drinkwater aan die wettelijke richtlijn. Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
3: In dat oppervlaktewater worden meestal hogere concentraties PFAS gevonden dan in grondwater. Dat komt onder andere door lozingen van de industrie in rivieren en ander oppervlaktewater.
2: Dat zien vooral de drinkwaterbedrijven in het westen die hun drinkwater halen uit de Maas, uit de Rijn. Die zien dat meteen. Wij zijn een drinkwaterbedrijf dat zijn drinkwater voornamelijk houdt uit grondwater, soms 60 tot 80 meter diep. En daarin duurt het gewoon langer voordat dat soort chemicaliën zo diep in de grond komen.
3: Het drinkwater van Dronten wordt gemaakt bij waterzuivering Bremerberg. Daar wordt water uit 2 bronnen gebruikt. Grondwater uit de Veluwe en oeverwater uit het Veluwemeer. Dat verklaart waarom in het drinkwater van Dronten hogere waarden worden gemeten.
2: Nou, Bremerberg zit tussen de 4,4 en 6,4 nanogram per kilogram. Dat is nog ruim onder de wettelijke norm van 100. Neem niet weg dat wij PFAS, chemicaliën die door de mens zijn gemaakt en niet afbreken, zeer zorgelijk vinden. Daarom pleiten wij met alle andere drinkwaterbedrijven in Nederland ook voor een totaalverbod vanuit Europa op deze chemicaliën.
3: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Bij langdurige blootstelling of hoge hoeveelheden kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch zegt Vitens dat er geen reden is om te stoppen met het drinken van kraanwater.
2: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland. Met een reden, drinkwater is essentieel voor iedereen. En wij zien ook die PFAS'en omdat we het zo goed controleren. Neem niet weg dat het wel ingewikkelder wordt om ons water schoon te houden als wij dit soort toename van chemicaliën zien.
3: Kan het drinkwater dan ook duurder worden?
2: Ja, dat sluit ik niet uit. Omdat het kost best veel geld om PFAS eruit te halen. Daar heb je dure installaties voor nodig. En hoe meer plekken we dit zien, op hoe meer plekken we dit soort installaties moeten gaan bouwen.
3: Volgens de drinkwaterbedrijven is er maar één oplossing. Het probleem bij de bron aanpakken.
2: Lozen niet, stop het niet om de grond. Verbied het. En dat moet vanuit Europa komen. En dat kan ons niet snel genoeg gebeuren.
1: De reportage was van verslaggever Linda Hagen.

0: Zo, tempo zit er meteen weer lekker in met Bruno Mars en On My Side.
1: Ja, het is tijd voor het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, is het vandaag tijd voor een regenjas of toch een zonnebril?
2: Allebei. In ieder geval overdag toch ook af en toe de zonnebril. Maar helemaal aan het eind van de middag en vooral vanavond misschien de regenjas als je erop uit moet.
1: Ah ja, dus dat...
2: De korte samenvatting inderdaad, ja.
1: En wat voor temperatuur moet ik dan een beetje aan denken?
2: Nou, op dit moment is het buiten een graad of 14. En in de ochtend hebben we aanvankelijk vrij veel wolken. Het duurt eventjes voordat de zon er goed doorkomt. Dus de temperatuur verandert de komende uren eigenlijk niet. En dan pas later van de ochtend en in de middag stijgt het kwik naar een graad of 20. Dus ja, rond het middaguur, eerste paar uur van de middag, is het best wel aangenaam weer. Maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Of dat voor het avonduur al gebeurt, is nog even afwachten. Maar ja, de buien staan vooral op het programma voor de eerste paar uren van de avond.
1: En kunnen we later in de week dan nog wel wat meer zonneschijn verwachten?
2: Ja, zeker. Vanaf morgen eigenlijk al, want na die buien van vanavond klaart op. Dus vannacht zijn er al wat opklaringen. Dus een kwik zakt naar een graad of 11. En morgen is er gewoon veel zonneschijn. Het is wel zo dat vandaag is de wind zuidwestelijk en morgen noordwestelijk. Dus de temperatuur is morgen ietsje lager dan vandaag. Vanmiddag 20, morgen 18. Maar wel dus de zon, die maakt veel goed. En ook de komende dagen hebben we veel ruimte voor de zon. Dat geldt voor vrijdag, maar zeker ook voor het weekend.
1: Nou, wat heerlijk. Dan ga ik mijn regenjas en mijn zonnebril allebei uit de kast halen. Okay. Dankjewel.
2: Jo.
1: Johnny Willemsen met het weer.
0: Gaan door met het nieuws. Omwonenden van het Bultpark in Lelystad zijn verdeeld over hoe veilig het park is. Vorige week werd een jongen in elkaar geslagen, volgens zijn moeder door een groep jongeren. De jongen zou de groep hebben aangesproken op het gebruik van het woord kanker.
1: Ja, de PVV stelde raadsvragen, want de mishandeling is volgens de partij geen losstaand incident meer. En de gemeente zou de regie over het park kwijt zijn.
3: Ik vind het zelf wel mooi, alleen je merkt dat er wat hier en daar wat mensen zijn die met verboden middelen zitten. Waardoor het eigenlijk minder aantrekkelijk wordt.
4: Ja, voelt het dan onveilig of onprettig om hier te zijn?
3: Voor mij niet onveilig, maar wel onprettig vanwege de lucht en de mensen die er blijven hangen.
5: Als ik alleen ben wel, ja, dan vind ik het toch wel een beetje eng. Ja, dus alleen
4: waarom?
5: Ga ik zeker niet. Ja, gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
6: Net wat mijn vriendin ook zegt. Als ze alleen is, dan is het een beetje... Voor haar is dat onveilig. Ja, ik ben er niet bang voor. Maar ik vind wel dat er meer toezicht gehouden mag worden. Dat zeker.
4: U bent een grote stoere man. U bent niet bang dat mensen achter u aankomen.
6: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
4: Mevrouw, u loopt hier met een vriendin of een buurtgenoot en u zegt, ja, wij denken er allebei heel anders over dit park.
7: Ja, dat klopt. Ik voel me eigenlijk altijd wel veilig als ik hier wandel. Maar voor de buurvrouw is het net een beetje anders. Dus die heeft soms wel een beetje iets van, misschien niet te laat. Maar als het echt donker is, ja, er is natuurlijk in het park helemaal geen verlichting. Dan lopen we niet door het park heen.
4: Vindt u het zo vervelend of onveilig 's avonds dat u vindt dat de gemeente er iets aan moet doen?
7: Nou, eigenlijk op zich wel, want je ziet ook dat ze op een gegeven moment fikjes stoken en dat soort dingen, dat er heel veel rommel ligt. En dan denk je van ja, misschien toch beter een andere plek.
8: Ja, er zijn wat groepjes jongeren die de boel terroriseren.
4: Terroriseren?
8: Ja, de boel slopen achter mensen aan. Maar niet echt vaak.
4: Ja, mevrouw, zijn het dan verhalen die jullie horen van buren of zien jullie inderdaad zelf ook echt dingen gebeuren?
9: Verhalen van dichtbij, van mensen die door het park fietsen en achtervolg worden. En op een onprettige manier. En dingen slopen, dat hebben we ook wel gezien. Ja.
8: Mijn kinderen mogen 's avonds niet meer lopen.
9: Nee.
4: Want waar bent u dan bang voor?
8: Dat ze worden aangevallen.
4: Dat is best wel heftig in een park waar u gewoon elke dag loopt.
9: Ja.
8: Dat is ook.
9: Ja, ze zijn een keer lastig gevallen. Dus ze hebben het ook van dichtbij gemerkt. En de afspraak is nu, want ja, er zit ook een vriendinnetje aan de andere kant van het park. Mama, kom hem maar halen en brengen. En dat is een hoop gedoe, terwijl ik denk, het is eigenlijk om de hoek. Want met de auto moet je helemaal om. Het is raar en het geeft ja, een niet veilig gevoel. Ja, wat je liever niet wil meegeven aan de jeugd.
10: Ja, ik woon hierachter, ja. Dus ik... het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel. En een beetje ruzie maken met elkaar. Maar wat er precies aan de hand is, weet ik niet. Maar echt onveilig voel ik me hier niet.
4: Nee. Gelukkig.
10: Nee hoor, gelukkig niet. Ik woon hier heerlijk. Kijk maar, met een eentjes, mijn water achter het huis. Ja, ik voel me heerlijk. Heel gezellig, leuke buurt. leuke mensen. Ja.
0: Reacties uit het Bultpark in Lelystad. En we verruimen onze blik naar de berichten van buiten Flevoland. Zometeen, Daisy, wat heb je gevonden? Waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, onder andere over het tankgedrag. En er was ook weer ophef bij de Amerikaanse president Donald Trump.

0: Madonna aan Flevoland en Like a Virgin. We gaan naar de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, ons tankgedrag verandert door de hoge prijs aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken juist een goedkopere pomp op. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
2: Je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
1: Ja, volgens het FD zijn er ook niet veel meer elektrisch gaan rijden.
0: Premier Jette heeft in de Verenigde Staten een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar ging gisteravond ook naar een gaybar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen.

0: to the out-of-control institution known as the International Criminal Court.
1: Trump had een speech van in totaal 40 minuten. En hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof. Dat mensen kan vervolgen die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
2: En dat waren ze, de berichten van buiten Nederland.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.

0: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: In Dronten zit meer PFAS in het drinkwater dan elders in Flevoland, blijkt uit een kaart van Greenpeace. Vitens, de leverancier van het kraanwater, zegt dat stelt Drontenaren gerust. De hoeveelheid PFAS zit nog ruim onder de wettelijke grens, zegt ze. En heeft de volgende verklaring voor de extra PFAS in Dronten.
8: Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
7: Lennart Bloemhof van Vitens. Lelystedelingen die rond het Bultpark wonen verschillen van mening over de veiligheid in het park. Vorige week werd daar een minderjarige jongen mishandeld. Vooral 's avonds voelen sommige buurtbewoners zich onveilig en vermijden ze het park als ze alleen zijn. Anderen vinden het juist een fijn park. De politie onderzoekt de mishandeling. Gisteravond liep er extra politie. Deze vrouw vindt het onveilig.
9: Ja, gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
7: In het nieuwste deel van de Emmeloordse wijk Emmelhagen komen ruim 30 snelbouwwoningen voor Oekraïense ontheemden en voor sociale huurders. Kost ruim 8 miljoen euro. De huizen zijn volgend jaar juni klaar. De oude opvang voor Oekraïners aan de Schouwstraat in Emmeloord gaat dicht. Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groter deel van de A6 in de Noordoostpolder aan dan eerder was gepland. Het stuk tussen de Ketelbrug en Urk komt erbij. De route tussen Emmeloord en Lemmer stond al op de planning. De A6 in de Noordoostpolder krijgt nieuw en stiller asfalt.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn de wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het kwik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
12: Ja, zometeen. Op Urk hebben ze een favoriete trainingsbroek, maar daar zit wat mee aan de hand.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Weet je wat, hoort muziek uit de jaren 60. Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'.
1: Op Urk lopen bijna alle jonge mannen het liefst in een trainingsbroek van het merk Hummel. De broek zit losjes om de benen en strak bij de enkels en de mannen zijn er dol op.
0: Maar juist het model waar de Urkers zo blij mee zijn gaat uit het assortiment. Verslaggever Joanne Loosman ontdekte dat de broeken al helemaal populair zijn bij mannen die in de vis werken.
2: Ja, iedereen heeft daar deze broek aan. De productie, fresh of frozen, waar je ook staat, iedereen draagt deze broek.
3: En waarom?
2: Nou, omdat hij lekker zit, hij is lekker warm. Krijg je geen koude benen, ook als je in de koude vriestel staat niet. Dus daarom is het een topbroek.
3: Herken jij deze broek?
4: Ja, zeker. Die zit heel veel in mijn kast.
3: En wat maakt dit dan zo'n perfecte broek?
4: Nou, ze zitten lekker, je kan ermee sporten, je kan er eigenlijk alles mee doen.
3: Ik hoorde jou net zeggen dat dit de enige broek is die nog in jouw kast ligt.
4: Ja, dat is zo.
3: Wat zou je ervan vinden als de winkel hem straks niet meer verkoopt?
2: Nou, dat zou ik heel jammer vinden. Dat zijn topbroeken en...
4: Mijn moeder die wil soms spijkerbroeken, maar die wil ik nooit aan.
3: Kan je misschien omschrijven hoe populair deze broeken natuurlijk zijn? Heeft iedereen die aan?
4: Nou, vooral iedere jongen bijna. Het heeft bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
3: Is dat een soort cultureel dingetje geworden, net als de gouden oorbel?
4: Best wel eigenlijk.
3: En wat vind je er dan van dat de broek uit het assortiment gaat?
4: Ja, best wel jammer, want ik draag ze elke dag.
3: Zou je zeggen dat het een beetje een iconische Urker broek is geworden, net als de gouden oorbel?
2: Zeker. Een Hummelbroek past wel bij een Urker, ja.
0: De reacties op Urk vanwege het verdwijnen van een merk spijkerbroek. Zometeen. Wat hebben we gisteravond gemist? Daisy op radio en tv.
1: Ja, onder andere wie het boekenweekgeschenk gaat schrijven.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Walk Me Home van Pink. En daarvoor nog een ander groot talent op je radio. Alex Warren en The Fever Dream. Wat hebben wij gisteravond gemist op radio en tv, Daisy?
1: In Pauw en de Wit ging het over Asselt en hoe het staat met het onderzoek naar de daders van de fatale aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. Politiechef Landelijke Opsporing en Interventies Rob van der Bree vertelde hoe het onderzoek verloopt en dat het om meer gaat dan alleen de beelden die vrijkomen.
2: Beelden is één ding, maar we doen natuurlijk veel meer. We houden daar verdachten aan, we hebben telefoons in beslag genomen, we kijken wat staat daarop. We verhoren alle verdachten die we hebben aangehouden. We kijken wat weten we van ze in het verleden. Dus we hebben allerlei brokjes van informatie. En die informatie leggen we bij elkaar. En dan proberen we scenario's te bouwen om te kijken wie heeft hier nu welke rol gehad. En dat is waarom het onderzoek ook een tijd duurt. Dat is waarom vaak voor mensen vervelend is dat wij niet meteen wat kunnen zeggen. Maar dat kost gewoon tijd.
1: Ja, en over de verdenkingen van Bolle Jos zegt Van Bree het volgende.
2: Dat zijn geruchten, die hebben wij gezien, maar ik kan het niet bevestigen. Wij doen het op feiten en zover zijn wij niet. Maar als je dus internationaal kijkt, er zijn veel meer mensen in het criminele circuit, Nederlanders, maar ook mensen in het buitenland, die in staat zijn om geweldsescalatie te laten plegen in alle landen. In Nederland, maar ook in andere landen. Dus het is eigenlijk onmogelijk om dat te zeggen. Dat is nou eenmaal hoe de zware criminaliteit op dit moment werkt.
0: In Met het oog op morgen werd Mensje van Keulen gefeliciteerd met het schrijven van het boekenweekgeschenk. Gisteren werd bekendgemaakt dat Van Keulen het geschenk mag gaan schrijven. En dat wist ze zelf al even.
3: 3 maanden en 2 dagen, ja.
4: Maar je maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi zijn geweest die dit uitgegeven weten.
3: Mijn man was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
4: Serieus?
3: Was ook wel geestig, want ze kwam binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Ja, Van Keulen vertelde hoe de bekendmaking verliep.
3: Er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB, dus dat was... Nou ja, alsof je even zijn koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
4: Ja.
3: En dan ben blij mijn telefoon het nog doet. En die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
1: Ja, in Renssen ging het over de terugkeer van Hives. Ooit de grootste en populairste social netwerksite van Nederland. En na 13 jaar is Hives terug met radio-dj Barry Paf als nieuw gezicht. Voor hem was Hives een plek om in contact te komen met zijn luisteraars. En hij deelde daar ook persoonlijke dingen met zijn 75.000 vrienden op Hives.
5: Ja, ik heb inderdaad om mijn coming-out daar verteld. Kijk, ja, daar heb je hem ook. Barry, ben je echt homo? Dat zeiden we toen zo. Ja, ik maakte het programma toen op Radio 538 voor heel veel jongeren. En ja, die zaten dan achter zo'n groot bakbeest van een computer. Zat dus een huiswerk te maken, luisterde naar de radio. En ik kon dan op de radio een beetje vertellen, maar ook in contact komen met mijn luisteraars. En in die tijd moet je voorstellen, hadden we natuurlijk alleen maar sms, misschien nog een fax of in ieder geval niet dingen met bijvoorbeeld fotootjes erbij. En ik kon hierdoor de fotootjes van al mijn luisteraars zien.
1: Ja, ik ben wel benieuwd of die 75.000 fotootjes allemaal heeft bekeken, maar goed. Hives was een platform zonder algoritmes en volgens Paf is er maatschappelijk belang bij het terugbrengen van het platform.
5: Er zitten natuurlijk wel een paar advertenties zitten erop, dat is inderdaad waar.
1: Okay.
5: En mijn salaris moet ook betaald worden van iedereen die bij een bedrijf werkt. Maar we nemen wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit terug te brengen. Want er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op 1 negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Het is Nederlands, het is je scrolt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar.
0: Hives dus terug. Jij hebt ingelogd, proberen in te loggen, Daisy, met je e-mailadres van toen. Dat heb je nog steeds.
1: Ja,
0: hoe is het nu met de code die terug moest? Je moest een code terugkrijgen.
1: Ja, klopt, omdat ik mijn wachtwoord eigenlijk niet meer weet.
0: Nee, dat kan.
1: Maar ik heb nog steeds geen code, Billen, dus ze willen mij niet terug hebben, denk ik.
0: Wij gaan Barry bellen.

0: Oudeke. Ja, ja, Oudeke.
1: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: is Flevoland.
1: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Zeewolde houdt de komende jaren geld over en in het drinkwater van Dronten zit meer PFAS dan in het water in de rest van Flevoland. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
12: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
11: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: In Flevoland is wakker hebben we het zo meteen over milieuzaken. Want PFAS in het drinkwater van Flevoland, is dat eigenlijk wel een beetje op orde?
9: En ik heb nog meer milieuzaken. Een koel huis in een hete zomer zonder airco. Ook dat straks.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Hey Remon!
21: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hey Remon!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wonderlijke groepsnaam, maar het is niet anders. Ze heten Portugal The Man en je hoorde het liedje Feel It Still in Flevoland is wakker. Ruim 7 over 8.
1: Ja, in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace.
0: In Flevoland lijken de waarden binnen de richtlijnen te blijven op één plek na. En dat is Dronten. Hoe kan dat? Lennart Bloemhof van Vitens.
2: Ja, allereerst belangrijk om te benadrukken, deze waarde, dat is een richtlijn van het RIVM. Dat is geen wettelijke richtlijn. In heel Nederland voldoet alle drinkwater aan die wettelijke richtlijn. Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
3: In dat oppervlaktewater worden meestal hogere concentraties PFAS gevonden dan in grondwater. Dat komt onder andere door lozingen van de industrie in rivieren en ander oppervlaktewater.
2: Dat zien vooral de drinkwaterbedrijven in het westen die hun drinkwater halen uit de Maas, uit de Rijn. Die zien dat meteen. Wij zijn een drinkwaterbedrijf dat zijn drinkwater voornamelijk houdt uit grondwater, soms 60 tot 80 meter diep. En daarin duurt het gewoon langer voordat dat soort chemicaliën zo diep in de grond komen.
3: Het drinkwater van Dronten wordt gemaakt bij waterzuivering Bremerberg. Daar wordt water uit 2 bronnen gebruikt. Grondwater uit de Veluwe en oeverwater uit het Veluwemeer. Dat verklaart waarom in het drinkwater van Dronten hogere waarden worden gemeten.
2: Nou, Bremerberg zit tussen de 4,4 en 6,4 nanogram per kilogram. Dat is nog ruim onder de wettelijke norm van 100. Neemt niet weg dat wij PFAS, chemicaliën die door de mens zijn gemaakt en niet afbreken, zeer zorgelijk vinden. Daarom pleiten wij met alle andere drinkwaterbedrijven in Nederland ook voor een totaalverbod vanuit Europa op deze chemicaliën.
3: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Bij langdurige blootstelling of hoge hoeveelheden kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch zegt Vitens dat er geen reden is om te stoppen met het drinken van kraanwater.
2: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland. Met een reden, drinkwater is essentieel voor iedereen. En wij zien ook die PFAS'en omdat we het zo goed controleren. Neemt niet weg dat het wel ingewikkelder wordt om ons water schoon te houden als wij dit soort toename van chemicaliën zien.
3: Kan het drinkwater dan ook duurder worden?
2: Ja, dat sluit ik niet uit. Omdat het kost best veel geld om PFAS eruit te halen. Daar heb je dure installaties voor nodig. En hoe meer plekken we dit zien, op hoe meer plekken we dit soort installaties moeten gaan bouwen.
3: Volgens de drinkwaterbedrijven is er maar één oplossing. Het probleem bij de bron aanpakken.
2: Lozen niet, stop het niet om de grond. Verbied het. En dat moet vanuit Europa komen. En dat kan ons niet snel genoeg gebeuren.
1: Je hoorde een reportage van Linda Hageman.

0: and my body isn't ready. 14 over 8.
1: Het is tijd voor het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, welke jas moet ik de komende weken uit de kast halen? Is dat toch mijn zomerjas of iets meer richting een winterjas?
2: De winterjas zeker niet. Misschien als je 's ochtends een keer heel vroeg op pad bent, als de zon nog maar net op is. Maar overdag heb je eigenlijk de komende tijd heel vaak helemaal geen jas nodig.
1: Oh, dat is lekker.
2: Ja. Op dit moment wel veel wolken. Ik had een collega die kwam uit Amsterdam. Die zei dat hij rond Amsterdam wel wat motregen zelfs had. Dus dat zou vooral in het... bijvoorbeeld in Almere zou dat misschien ook wel kunnen dat er hier en daar een spatje valt. Maar de verwachting is dat die bewolking wat breekt en dat we later vanochtend de zon ook af en toe gaan zien. En ook aan het begin van de middag wat zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 20, dus ook vandaag is het best wel zacht. Het is wel zo dat de wind wat gaat aantrekken, die wordt matig uit het zuidwesten. En in de loop van de middag neemt de bewolking toe. En eind van de middag zou er al een eerste bui over kunnen trekken vanuit het noordwesten. En vanavond volgen er wat meer buien.
1: En de rest van de week?
2: De rest van de week is het droog. Morgen een stevige noordwestenwind, matig tot vrij krachtig. Daardoor een lagere temperatuur dan vandaag met een graad of 18. Maar wel veel zonneschijn. En ook de dagen daarna vrijdag veel zon. Zaterdag iets meer wolken, maar ook gewoon geregeld zon. En zondag ook weer veel zon. Temperaturen komen de tijd 20 of 21 graden. Dus ja, wat ik al zei, in de middag heb je waarschijnlijk helemaal geen jas nodig.
1: Nou, wat heerlijk. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Hills op Flevoland. En het rare loopje, Walk Like an Egyptian.
1: Ja, je zou het bijna vergeten nu de herfst is begonnen. Maar wat hebben we een hete zomer achter de rug, hè? En die hitte kreeg je op den duur ook je huis niet meer uit. Want hoe hoog liep de temperatuur bij jouw huis op, Leo?
0: 28.
1: 28?
0: Ja, ik kreeg het niet meer koeler op een gegeven moment. Als ik aan terugdenk, denk ik... Ik koop een airco. Hoe was dat bij jou? Jouw huis is iets nieuwer, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb een nieuwbouwhuis. En dat maximaal 25 graden aangetikt.
0: Oh, wat lekker. Wat lekker. Een airco, is dat een goed idee, Vera Dam van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, wij denken dat er eerst allerlei andere dingen zijn die je kan doen... om te zorgen dat je het binnen niet zo warm krijgt... voordat je besluit om een airco te gaan kopen. En daar geven we vanavond ook een workshop over. En de belangrijkste vraag natuurlijk ook erbij altijd is... welke ruimte wil je nou eigenlijk het koelst hebben? Want hoe was dat bij jullie? Welke ruimte was te warm waarvan je dacht... dit vind ik gewoon niet prettig meer?
1: Ja, vooral wel de slaapkamer bij mij.
0: Ja, en bij mij de zolder, die had ik net geïsoleerd... omdat je bovenin je huis altijd zoveel warmte verliest in de winter. Nou, die prijs heb ik in de zomer betaald. Dus ja.
2: Ja, nou eigenlijk heel goed, hè. Het is belangrijk om je te gaan richten op de ruimte waarvan je denkt... nou, daar wil ik het ook echt cool hebben. En de zolder is inderdaad precies zo'n plek waar het 's winters koel is... is het zomers dus heel warm. Dus hoe goed je je huis hebt geïsoleerd... bepaalt uiteindelijk hoe goed je ook in staat bent om ook de warmte buiten te houden. Want 's winters wil je de warmte binnenhouden en 's zomers wil je die warmte buiten houden. Dus alles wat je doet aan isoleren is sowieso al supergoed. En bij die zolderverdieping, ik weet niet of er bij jou dakramen in die zolder zitten.
0: Ja, één groot.
2: Ja, die is een heel belangrijke. Want op het moment dat de zon weg is, is het belangrijk om zo snel mogelijk het huis door te luchten. En dan gaat ook die warmte de woning ook echt uit. En dan kun je vervolgens nadenken, wat kan ik nog extra doen? En dan krijg je van, ik ga het een handje helpen. Dan zou ik zeggen, kies niet voor die airco. Maar kies dan bijvoorbeeld voor een ventilator. Gebruik minder stroom, hè, want dat is een van de redenen waarom wij niet zo voor een airco zijn. Nee. Maar ga die ook slim plaatsen. Nou, vanavond in de workshop geven we daar ook tips over hoe je dat goed kan gaan doen. En zorg vervolgens ook dat om je woning of op je woning zoveel mogelijk groen is. Beplanting. Want beplanting helpt heel erg bij het koeler houden van de omgeving. He, bijvoorbeeld bij je dak. Je kunt kiezen voor een groen dak.
0: Oh ja, een sedumdak.
2: Dat kan jou helpen, Leo.
0: Ja, nee, ik zit erover na te denken. Maar dan hadden we gisteren het nieuws dat de BTW op die planten... gaat van 9% naar 21%. Dat schiet niet op.
2: Nee, maar tegelijkertijd gaat je energierekening ook omhoog. Dus,
0: oh, alles gaat omhoog.
2: En een groen dak is natuurlijk een eenmalige investering. Dus ja, en als je zegt, ik wil het graag comfortabel hebben... is dit wel een van de dingen waar je aan kunt gaan denken. Maar ook je tuin. Tegels eruit en planten erin en bomen erin. Want dat geeft ook weer gewoon extra verkoeling, maar ook extra schaduw. Ik heb zelf hele grote bomen voor mijn huis. Het scheelde echt 8 graden deze
0: week. 8?
1: Is dat dan ook de reden waarom het nu al belangrijk is om daarover na te denken, zeg maar? Want eigenlijk, ja, de komend weekend is het dan nog wel een beetje een warme temperatuur. Maar ik zit met mijn hoofd al een beetje bij de kerstdagen. Dan is het helemaal niet warm in huis. Waarom is het belangrijk om daar nu alvast over na te denken?
2: Nou, bomen moeten groeien. Hè? Dus in die zin, hè, beplanting, dat duurt een tijdje voordat het dan aanslaat, heet dat dan ook. Hè? Dus nu gaan planten is wel een heel goed tijdstip. En voor isolatie, ja, je bent niet meteen aan de beurt. Dus ook dat is iets wat je op tijd moet gaan doen. En een hele goede is ook een warmtepomp. Dat is echt een grotere investering. Maar met een warmtepomp kun je zomers ook gaan koelen. Hè? Dus nu vast gaan nadenken over die hete zomer die... waarschijnlijk er weer aan gaat komen, helpt je straks gewoon om prettig en iets koeler de zomer door te komen.
0: Er zijn een heleboel investeringen, hoor. Bomen, sedum op het dak, een warmtepomp, isoleren.
2: Ja, maar
0: vliegt alle kanten mijn portemonnee uit.
2: Ja, het zijn ook gewoon gedragsregels. En daar besteden we ook vanavond in de workshop in Zeewolde tips voor. Je kunt heel veel doen met hele kleine dingen en met allerlei gedragstips. En dat gaat ook al heel erg helpen. Dus het is niet zo dat als je vanavond bij de workshop in Zeewolde komt, dat je denkt, nou, ik heb nu een prijskaartje in handen. Nee, ook gewoon met hele kleine dingen kun je ontzettend veel bereiken.
0: Oké, wie zich wil aanmelden voor die workshop met Vera Dam, die gaat naar energieloket.nl. Vera, hartelijk dank.
2: Fijne dag.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.

0: sluit mooi aan, hè. Liedje over de tuin. Er moesten planten in voor de cultuur. Berichten van buiten Flevoland deze.
1: Ja, in Breda staat de verdachte van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde voor de rechter. 3 schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om. Ze waren met de klas op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag in juni al 3 keer geflitst voor te hard rijden. Een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia, die gisteren foto's deelden van hun overleden kinderen, zegt namens de familie tegen Hart van Nederland.
2: Het liefste hadden deze ouders het natuurlijk nooit gedaan. Maar zij moeten hun kinderen missen, elke dag weer. En zij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen zien wie zij moeten missen. En dat in alle aandacht over deze vreselijke zaak niet wordt vergeten om welke mooie en lieve kinderen het gaat.
1: Ja, de rechter bepaalt vandaag onder meer of de man langer vast blijft zitten.
0: Ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO heeft dat bekeken aan de hand van pinbetalingen. 10 liter minder per maand rekenen we gemiddeld af met z'n allen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp ergens in dorp of stad. En wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files, dat neemt niet af, zegt deze expert in de podcast van het Financiële Dagblad.
3: Je zou dus in die file-druk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Volgens het FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden.
1: Ja, en premier Jette heeft in de VS een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar ging gisteravond ook naar een gaybar. Trump liet daar onder meer regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
4: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
1: Ja, en Jette had ook nog een gesprek met president Trump, waarin hij het belang van de LHBTI-emancipatie heeft aangekaart.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
5: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
6: Mudmasters.
5: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
6: Mudmasters.
5: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Hey, Remol!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar

0: snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: Zeewolde houdt de komende jaren geld over. Volgend jaar bijna 4 ton. De jaren daarna is er ook een overschot, maar het is dan kleiner. Het dorp gaat de komende jaren veel geld uitgeven aan de ontwikkeling van Oosterwold. In Dronten zit meer PFAS in het water dan elders in Flevoland, blijkt uit een kaart van Greenpeace. Vitens, de leverancier van het kraanwater, stelt Drontenaren gerust. De hoeveelheid PFAS zit nog ruim onder de wettelijke grens. En heeft ook de volgende verklaring voor de extra PFAS in Dronten.
4: Als het gaat om Dronten, ons productiebedrijf Bremerberg is dat, zien wij dat wij wat meer PFAS zien in het oppervlaktewater dat wij oppompen uit het Veluwemeer.
3: Lennart Bloemhof van Vitens. Lelystedelingen die rond het Bultpark wonen verschillen van mening over de veiligheid in het park. Vorige week werd daar een minderjarige jongen mishandeld. Vooral 's avonds voelen sommige buurtbewoners zich onveilig en vermijden ze het park als ze alleen zijn. Anderen vinden het juist een fijn park. De politie onderzoekt de mishandeling. Gisteravond liep er extra politie. Deze vrouw vindt het onveilig.
5: Ja, gevoelsmatig. Ook wel hangjongeren.
3: Rijkswaterstaat pakt dit najaar een groter deel van de A6 in Noordoostpolder aan dan eerder was gepland. Het stuk tussen de Ketelbrug en Urk komt erbij en krijgt nieuw en stiller asfalt. De route tussen Emmeloord en Lemmer stond al op de planning.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn de wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het pik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
8: En dan gaan we nog even kijken naar de weg, want er zijn de eerste files gemeld. Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten sta je 6 minuten stil. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermerbroek 14 minuten. En Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde sta je 5 minuten stil. Ja, en dan gaan we zo meteen ook in gesprek met Chantal, want die is er weer.
9: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Come Back and Stay, gouden ouwe van Paul Young.
1: Ja, de politie stopt vanaf 1 januari met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. In Almere Buiten was vorig jaar een iftar georganiseerd door de politie. En dat moest zorgen voor meer verbinding in de samenleving.
0: Maar daar kwam kritiek op. VVD, SGP, PVV zeiden eerder dat de neutraliteit van de politie in het geding komt. We praten erover in onze tweewekelijkse rubriek Chantal op woensdag met Chantal Cadogan.
2: Ja, hallo. Deze maand is gewoon een dubbele, hè?
0: Ja, ik weet het.
2: Ja, precies.
0: Want vorige week was je hier ook
2: Vorige week was ik hier ook. En toen zei hij, nou, het was zo berengezellig, kom nog maar een keer langs. Ja. Nou, maar zo gezellig was de iftar dus vorig jaar ook. En Daisy trouwens, welkom.
1: Dankjewel.
2: Ja, die was dus zo gezellig. Net zo gezellig hoe wij het waarschijnlijk vorige week hadden. De politie die zegt, ja, maar dat kan dus niet meer. Want ja, dat is niet de neutraliteit die wij willen uitstralen. Weet je wel, als je als politiekorps dit gaat organiseren. Mm. Ik heb er een beetje mijn bedenking bij. Ik denk, ja, weet je, het is aan de ene kant juist wel. Het was juist, het initiatief was juist van, hey, laten we meerdere mensen samenbrengen om zo ook contact met de mensen te houden. Met bijvoorbeeld de moslimjongeren en ook andere organisaties en ook andere mensen met een andere culturele achtergrond. En dit was juist zo mooi. Ik weet toevallig dat mijn schoonmoeder was hier ook voor uitgenodigd. Die vond het fantastisch. En ik denk, weet wel zeker, een heleboel mensen die vonden dus dit is gewoon echt een heel goed initiatief. Het was vorig jaar werd het nog bejubeld en gezegd van, nou, meerdere steden moeten dit doen. De politie moet het in meerdere steden doen. Weet je wel, zo kom je toch ook op een leuke manier dichter bij de mensen. Je leert elkaar ook een beetje beter kennen. Zeker cultuurwijs.
0: Ja, maar. Mag
2: ja,
0: even.
2: Maar het is niet.
0: Ze moeten ook naar een kerstmis komen dan.
2: Wat zei je?
0: Ze moeten ook naar de kerstmis komen dan.
2: Ja, maar ja, ik denk dat er best wel. Ik denk, Leo, als er rond de feestdagen, dus de decemberfeestdagen, ja, als er iets georganiseerd wordt, bijvoorbeeld in dezelfde trant als hoe de iftar was georganiseerd, ben ik ervan overtuigd dat ook mensen die niet normaal gesproken kerst vieren, daar ook zich hartstikke welkom voelen.
0: Dus jij zegt, je zou het juist uit moeten breiden met kerst, of misschien met een Hanukkah voor Joodse achterban.
2: Doe dat gewoon, want eigenlijk weten we ook gewoon niet zo heel veel over elkaars cultuur en religie. En dit is juist een leuke manier door eten en drinken en samen zijn, om dus juist meer over elkaar te weten. Maar ik snap de politie ergens ook wel, want je moet denk ik op een gegeven moment ook wel natuurlijk een lijn trekken.
0: Het kost ook heel veel uren.
2: En het kost ook een heleboel uren. Maar goed, weet je, ga dan als politie samen zitten landelijk en zeg van, wat kunnen we doen vanuit de politie, niet om zo een evenement bijeenkomst te doen of een feestje of weet ik veel wat. Wat kunnen we doen? Een ander leuk iets waarbij jongeren zich ook heel erg welkom voelen en ook vooral mensen met een andere culturele achtergrond.
0: Dan gaan we naar Almere. Daar is heel veel melding gemaakt van afvaldumping, parkeerproblemen en overlast door personen. Maar vooral afval op straat. Hè? Zie jij dat nou ook om je heen?
2: Nee, in mijn wijkje niet.
0: Oh, keurig. Nee,
2: ik wil het niet opscheppen, maar ik woon echt wel in een heel keurig wijkje. Ja. Als grof vuil komt, zetten mensen het heel netjes op één plek. En ik merk dat buren dan wel vragen van, goh, ik heb toevallig nog een paar planken. Zou ik het erbij mogen zetten? En dat doen ze dan ook. En wij hebben ook van die, we hebben eigen containers, weet je, die rolcontainers. Mm-hmm. Maar we hebben dus ook van die containers die in de grond zitten. Dus waar je ook nog rommel in kan doen.
0: Ja.
2: En je mag daar dus ook gewoon je kerstboom, je troep, mag je dus ook daar neerzetten, netjes daarnaast. En dan halen ze dat dus ook gewoon op.
0: Maar er is een datum van, die staat in de kalender, die kent iedereen. En dan is het grofvuil.
2: Juist, en dan komt grofvuil langs en dan nemen ze gewoon alles mee. Maar als ik weer bijvoorbeeld kijk bij mijn moeder, die in het centrum woont, die heeft dus echt wel veel last hiervan. Want haar achterdeur, zeg maar, dus haar achterdeur om in haar complex te komen, is meteen ook de laad- en losplaats van een paar winkels, supermarkten. En er staan dus ook containers van winkels. En het is heel vaak één grote chaos. Want mensen denken, nou, er ligt al toch al troep.
1: Ja.
2: Ik zet ook wel mijn troep erbij.
1: Ik heb ook altijd het gevoel, als het eenmaal begint, dan wordt het alleen maar erger.
2: Ja, maar ik denk, Daisy, dat dat dus ook gewoon zo is. Want ze zegt ook, het zijn heel vaak geen mensen die bij mij wonen. En ik had haar een keer afgezet en we zaten in de auto. We zaten nog even na te kletsen. En wat zien we? Gewoon een auto van weet ik veel waar die vandaan kwam.
1: Ja.
2: Achterbak open en dumpte gewoon een heleboel troep daar.
1: Ja.
2: En dat is dus wat je krijgt. En ik vind ook, weet je, wees gewoon bewust van, er wonen ook gewoon mensen. Want jij zou het ook niet lekker vinden als iemand naast jouw huis gewoon even een vuilnisstortplaats zou beginnen.
1: En wat zou jij doen ook op zo'n moment, zeg maar, als je dat ziet gebeuren? Want ik heb dan toch de neiging dat ik aan de ene kant denk, ik ga er wat van zeggen, maar ik laat het toch ook, merk ik zelf,
2: ja, maar ik heb toch een beetje hetzelfde. Want ik vind het bloedirritant, ondanks dat ik er niet woon. Maar ja, ik weet hetzelfde, maar het is toch wel lastig om iets te zeggen.
1: Ja.
0: Want je denkt, grote mond terug?
2: Nou, maar die grote mond ben ik niet eens zo bang voor. Maar tegenwoordig krijg je natuurlijk heel andere dingen weer terug, weet je wel. Dus dat is nou ook, je mag elkaar tegenwoordig ook bijna nergens meer op aanspreken.
0: Zo gaan die dingen, ja.
2: Ja. Zou jij dat doen, Leo?
0: Nou, ik denk dat ik rustig in de auto blijf zitten.
2: Ja, maar zie je, maar dat is het. Maar eigenlijk zouden we dat dus niet moeten doen. Maar gewoon om het feit dat je niet weet wat voor reactie je krijgt. Hetzelfde als die gasten die op die vetsbike maar rondscheuren in het centrum. Weet je, laatst ook bijna aangereden door één. Daar heb ik er wel wat van gezegd. Maar het was ook uit schrik dat ik er iets van had gezegd.
0: Ja, natuurlijk. Je schrikt je.
2: Ja, dus ik zei van, hey, piep. Dat kan toch niet?
0: Nee.
2: Ja, dat dus.
1: Ja, snap ik. Nou, gelukkig, dit soort dingen gebeuren in Almere, afvaldumpingen, maar er gebeuren ook hele mooie dingen. De Almeerse videojournalist Evita, die is begonnen met het maken van filmpjes in Almere. 50 kilometer door 50 jaar Almere. Zo wil ze laten zien hoe mooi Almere ook is. Want dat is het ook, toch?
2: Maar dat is het zeker ook. Maar ik snapte de reactie wel van een heleboel mensen. Of tenminste van haar ook. De reacties die ze natuurlijk had gekregen van Almere, ik zou niet doodgevonden willen worden. Nou, ik laat me even hier een bekentenis doen. Dat dachten wij dus ook altijd. Dus mijn moeder, mijn ouders. Ja, die dachten dus ook van Almere, maar dat valt toch eigenlijk best wel mee. En ik merk ook gewoon mensen die dan in Amsterdam wonen. Die zeggen, ja, waar woon jij? In Almere. Almere? Ja, Almere, ja. In Almere is het best wel oké.
0: Spreken ze het ook zo uit?
2: Ja, maar dan is het Almere.
0: Ja, met een beetje.
2: In Almere, met die rare, gekke, lelijke huizen. Maar er is wel meer. Kijk, eerlijk is eerlijk. Er zijn gewoon bloedlelijke gedeeltes in Almere. Eerlijk, toch?
0: Ja.
2: Deze, ik weet niet of jij uit Almere komt.
1: Nee, ik woon in Lelystad.
2: Nou, doe eens een rondje door Almere. Je hebt gewoon ook echt bloedlelijke huizen in Almere. Weet je wel dat je denkt, was er niemand die naar die tekening had gekeken en die dacht,
0: dat kan mooi.
2: Misschien kunnen we het beter doen.
0: Ja, toch?
2: Maar je hebt dus ook echt wel hele leuke gedeeltes van Almere. En niet omdat ik er woon, maar waar ik woon is echt wel heel erg leuk.
0: Nee, er zijn meer mooie stukjes.
2: Dan. Ja, nee, er zijn wel meer mooie stukjes in Almere. Maar ik denk dat Almere toch nog een beetje bij mensen zoiets staat van, oh, dat is dat stadje of die provincie die even uit de grond is gestampt. En met allerlei soort betonnen blokken in vreemde kleuren en weet ik veel wat. Maar eigenlijk zitten we er toch ook best wel leuk.
0: Oké, sluiten we daarmee af. Ja. Dan. Dank weer en graag tot over weet ik hoeveel weken.
2: Weet ik veel hoeveel weken. We zien het dan wel weer, ja.
1: Fijne vakantie.
2: Dank je wel.
0: Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Huis is terug.

0: Taylor Swift dan. Op een light. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: In Met het oog op morgen werd het mensje van Keulen gefeliciteerd met het schrijven van het boekenweekgeschenk. Gisteren werd bekendgemaakt dat van Keulen het geschenk mag gaan schrijven. Maar zelf wist ze dat al even.
2: 3 maanden en 2 dagen, ja.
3: Maar je
2: ja.
3: maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi's zijn geweest die dit uitgegeven weten.
2: Mijn man natuurlijk. Was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
3: Serieus?
2: Want, ja, was ook wel geestig. Want ze kwam binnen met champagne en taart. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
1: Ja, zeg dan ook maar eens nee als er 8 man met taart voor je neus staat. Van Keulen vertelde hoe de bekendmaking verliep.
2: Er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn de koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
3: Ja.
2: En dan ik ben blij mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
0: In de Renze ging het over de terugkeer van Hives. Ooit de grootste en populairste sociale netwerksite van Nederland. Na 13 jaar is Hives terug met radio-dj Barry Paf als nieuw gezicht. Voor hem was Hives een plek om in contact te komen met zijn luisteraars. Hij deelde ook persoonlijke dingen met zijn 75.000 vrienden op Hives.
4: Ja, ik heb inderdaad al mijn coming-out daar verteld. Kijk, ja, daar heb je hem ook. Oh. Barry, ben je echt homo? Dat zeiden we al toen zo. Ja, ik maakte het programma toen op Radio 538 voor heel veel jongeren. En ja, die zaten dan achter zo'n groot bakbeest van een computer. Zat dus een huiswerk te maken, luisterde naar de radio. En ik kon dan op de radio een beetje vertellen, maar ook ja, in contact komen met mijn luisteraars. En ja, ja. In die tijd, moet je je voorstellen, hadden we natuurlijk alleen maar sms, misschien nog een fax of nou ja, weet je, in ieder geval niet dingen met bijvoorbeeld fotootjes erbij. En ik kon hierdoor de fotootjes van al mijn luisteraars zien.
0: Hives was een platform zonder algoritmes en volgens Paf is er een maatschappelijk belang bij het terugbrengen van het platform.
4: Er zitten natuurlijk wel een paar advertenties zitten erop, dat is inderdaad waar.
0: Okay.
4: En, ja, en mijn salaris moet ook betaald worden van iedereen die bij een bedrijf werkt. Maar we nemen wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid door dit terug te brengen. Want hey, er is zoveel zuurheid in de wereld. Als je kijkt naar Facebook, je klikt op 1 negatief filmpje, je krijgt de hele dag negativiteit. Dit is eigenlijk alleen maar positiviteit. Ja. Het is Nederlands, het is, je scrollt, je hebt je vrienden gezien en dan ben je klaar.
0: Jij hebt Hives gehad. Je hebt je 3 uur geleden opnieuw aangemeld van ik wil een toegangscode met je e-mailadres van toen. Want dat heb je al die jaren nog bewaard, ja. Daisy. En ik zie de teleurstelling al in je gezicht.
1: Ja, ik kijk toch eventjes, maar de verificatiecode is nog steeds niet binnen. Maar ik ben wel achter iets anders gekomen. Want we zeiden net, Barry Paf die stond net met een rode neus in de pers op de foto's.
0: Ja.
1: En nou, er waren een aantal mensen in de studio die hebben ook Hives gehad. Maar we hadden geen idee waar het ook weer van was.
0: Nee.
1: Maar dat komt waarschijnlijk omdat wij heel trouw meteen een profielfoto hadden geüpload. Want blijkbaar als je dat in het verleden niet deed, dan kreeg je automatisch een foto van Jan Paparazzi met een rode clownsneus als jouw profielfoto.
0: Oh, dat.
1: En dat was dus nu een beetje de link met Barry Paf.
0: Weten we dat ook weer aan het einde van Flevoland is wakker. Deze graag tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: 6 uur zijn we er samen weer. Ik ga nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. Over muziek gesproken, dit komt uit ons eigen land. Hier is Ilse de Lange en The Willing.

0: Huizen, het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
2: Dit is Flevoland.
6: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
2: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Auto botst op trekker bij Dronten en Zeewolde houdt de komende jaren geld over. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Eg.
13: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
12: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
14: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
12: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
11: 2 files door ongelukken. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. 18 minuten, dat komt door een ongeluk dus. 2 rijstroken zijn daar afgesloten. En ook een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Hoevelaken, ruim een half uur vertraging. En daar is de linker rijstrook afgesloten. Flevoland Muziekland staat op punt van beginnen. Zometeen op kop van al die mooie platen die we voor je gaan draaien. Het zusje van Michael.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Leo Schouwenaar.

Simon Webb en Coming Around Again. De zusje van Michael is natuurlijk Janet Jackson. Die hoorde je aan kop van dit programma Flevoland Muziekland. Met het liedje When I Think of You. Goedemorgen. Verzoekjes zijn welkom. Dat weet je via de app 0320 28 50 50. En ik heb een plaatje gezocht bij de actualiteit. Want je hebt misschien vanochtend gehoord hoe verschillend er gereageerd wordt door Lely Stedelingen over de situatie in het Bultpark. De een zegt, nou, ik vind het toch wel een beetje... Vooral s'avonds alleen durf ik het niet door. En een ander zegt, nou, ik vind het een prima park. Nou, Nick Strenker Band, die vindt het ook een mooi park. Die gaat er een rondje lopen. Hoor maar.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis

Matata Balandon, rustig nummer van Django Wagner. Ik weet niet of je mee zat te kijken op het filmpje, maar ik vraag me af welk dansje deed het nou. Was het nou een Roomba of een cha-cha-cha? Nou, als je het weet, mag je het even doorheppen. 0320 28 50 50. Andere zaken nu. Kiek de Kiekendief. Die was bij de Monumentendag. En de Monumentendag was ook op de Bataviawerf. Staan mensen te kijken naar de opbouw. Bij een hek, een stellage van hout. Dat wordt uitgelicht met groen licht. En als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je bellen natuurlijk. 0320 28 50 50. Je kunt ook invullen op onze website omroepflevoland.nl/kiek als jij het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto. Dat is de opening van de Monumentendag. Die was in Flevoland. En er waren mensen bij die staan te kijken. Je ziet ze allemaal op hun rug. En dan wat verder vertoond wordt achter de hekken. Ja, er is heel wat op die foto te zien, dus ik stel voor, ik laat hem de komende minuten op de televisie staan, terwijl ik op de radio de Eagles draai.

Band Sommieux, die bezong het jaar 1992. En daarvoor kon je even tot rust komen met de Eagles en Tequila Sunrise. Dus er schenken nog één in. Gaat goed met de inzendingen voor Kiek. Aart, die heeft hem goed ingezonden. Aart uit Apeldoorn. Han uit Almere zit er ook weer bij. Je had ook al gezien wat het verschil is tussen de linker- en de rechterfoto.

0: Huizen, het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hey Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Flevoland met het regionieuws.
17: Een auto is vanochtend achter op een trekker gebotst. Dat gebeurde op de N305 bij Dronten. Of er iemand gewond is geraakt is op dit moment nog niet bekend. De auto raakte door het ongeluk zwaar beschadigd. Hoe precies gewoon kon gebeuren is nog onduidelijk. Wethouder Toon van Steen van Noord-Oostpolder gaat kijken of er in Emmeloord een plek te vinden is waar volgend jaar een autocross kan worden gehouden. De crossers zoeken al jaren naar een geschikt terrein. Het evenement is een paar keer gehouden op een leeg stukje van bedrijventerrein De Munt. De laatste editie was 9 jaar geleden. Zeewolde houdt de komende jaren geld over. Volgend jaar bijna 4 ton. De jaren daarna is er ook een overschot, maar dat is dan kleiner. Het dorp gaat de komende jaren veel geld uitgeven aan de ontwikkeling van Oosterwold. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten.

0: hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om spullen te kopen die ze nodig hebben voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn de wolkenvelden en is het droog. In de loop van de ochtend kan af en toe de zon doorbreken. Er waait een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog. Bij een matige zuidwestenwind stijgt het pik naar ongeveer 20 graden in de provincie. Aan het einde van de middag stijgt vanuit het noordwesten de kans op een bui. Vanavond trekken een paar buien van noordwest naar zuidoost over Flevoland. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Het kwik zakt tot een graad of 11. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 18 graden.
2: Verkeersinformatie van de ANWB. De langste files staan op de A27 op dit moment, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein een uur komt door een afgesloten afrit. 2 rijstroken zijn afgesloten. En verderop tussen Beeldhoven en Knoopend Lunette nog eens een kwartier. Gaat ook mis op de A28, Zolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. Een half uur vertraging, de linker rijstrook is daar afgesloten. En zowel op de 27 als op de A28 waren eerder vanochtend ongelukken. Dan de N-wegen, de N301 Almere Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 5 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 4 minuten langer onderweg. Flevoland Muziekland, voor onder de file, voor thuis of lekker op je werk. Luisteren naar Lee Marlin en Jackie Wilson.
3: Goedemorgen.
4: Flevoland Muziekland.
3: Met Leo Schouwenaar.

0: Dan uit de oude doos en I Get the Sweetest Feeling, later nog een keer uitgebracht.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1973. We hebben gekozen, ja, vandaag voor de hitlijst van 1973. Arnoud, die draait er straks ook een vrolijke plaat uit. En ik heb eens door die lijst zitten struinen. Wat me opviel is dat in die tijd 2 Duitsstalige platen erin stonden. Een heleboel Nederlandse producten, zoals The Cats, Mountain McNeil, Golden Earring, de Makkerszangeres onderaan, Nick McKenzie, George Baker Selection, Albert West. En wie stond er ook in? Rob de Nijs.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1973 met dat.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En daarvoor, ja, een mijn keuze uit de hitlijst van 1973. En dan precies dezelfde week als waar we nu in zitten. Ik koos voor Rob de Nijs en dagzuster Ursula over een kleine 50 minuten. Dan heeft Arnoud ook zijn plaatje uit die lijst van 73. Dat in de volgende uur van Flevoland Muziekland is Diana Ross. En terug naar de jaren 80, zo te horen met hulp van de Bee Gees, Chain Reaction.

Nieuwe single van Ruben Hine en die heet Little Thoughts. En heeft er deze week de polderplaten mee. Nog even voor de zekerheid. Nou, Kiek de Kiekendief, die was bij de opening van Museum Weekend. En dat was een Flevolandse aangelegenheid. Als je het verschil ziet tussen de linker en de rechterfoto nu op tv, dan mag je bellen 0320 28 50 50 of het geven door op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je de foto ook eindeloos lang bekijken. Nou ja, eindeloos, nog een uur en 10 minuten. Want om 11 uur dan willen we het van je weten wat je oplossing was. En na 11 uur, dan gaan we kandidaten bellen. En die mogen dan draaien aan het rad van Fortuin. Ed Sheeran, Visiting Hours, heb ik nog voor je. Tot nieuws aan reclame. Straks nog een uurtje Flevoland, Muziekland. Dan met Arnoud Plukken.

0: Since you've been away.
1: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
2: Mudmasters.
1: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
2: Mudmasters.
1: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
3: Dit is Flevoland.
4: Stoer wil ik niet zeggen, maar ik ben er niet bang voor.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Maar ja, god, ja, het zijn wel meer van die jongens met fatbikes en je kent het wel.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Het is echt een van de best en strengst gecontroleerde producten die we hebben in Nederland.
3: Dit is Flevoland.
7: Ik heb bijna te wennen dat iedereen hem in zijn kast heeft.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het...
9: Dit is het nieuws op Urk FM. Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Rikketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Rikkenweb.

0: Ruk-FM. Dit is het nieuws op Ruk-FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Ruk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant, naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven, met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

Maar ja, de tamme boer, zo'n lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een puddiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem. Hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn rap. Hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok. Boerenbrok.

Als de wilde stadse meid de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

omdat dat ik tot nog toe niet verteld. Ik heb die fluit pas deze week besteld. Ik wilde al best lange fluit, maar had het uitgesteld. Want fluiten kosten vreselijk veel geld.

doosje openmaken. Oh, wacht even. Ik krijg het doosje niet open. Oh, ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk, nou, daar zal je hem hebben. Is dat een mooie fluit of wel? Prachtig. Ik ga hem even in elkaar zetten.

schoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan.

Werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Diggy, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: goede woensdagavond, dames en heren. Jongens en meisjes. Ja, we zijn nu echt live in de ether. Ja, zeker.
1: Weet je, het is echt zeker.
0: Ja. Ik zit even alle meters na te kijken, maar het is waar. We zijn in de ether en ik ben er heel blij om.
2: Dat dachten we de vorige keer ook, maar...
3: Ja. Maar deze keer echt. Kunnen jullie me horen trouwens?
1: Zij, hè?
3: Ik vind het geluid niet zo dicht. Een beetje schriel klinkt het.
2: Ja, gaat het beter zo? Heel ver weg.
3: Kun je mij iets meer volume geven?
1: Ja.
0: Ja? Wordt het beter zo?
1: Het is beter.
3: Ja, harder,
0: ja.
3: Beter.
0: Ja, zo weer. Oké,
3: fijn.
0: Nou, we zijn weer compleet. Vorige week had ik helaas even andere verplichtingen, maar jullie hebben volgens mij zeer goed kunnen oplossen.
3: Het ging uitstekend.
1: Ja, geweldig.
3: Ja, waren Jordi aan de knoppen.
0: Nou, dan...
1: We gingen naar de knoppen.
0: Geen cursus gehad en toch ging het goed. Of was het meer...
2: Nou ja, het
1: voordat
2: was
1: alles
2: even
1: op gang was. Ja.
0: Ja, net als een auto, die moet even opkomen, denk ik dan.
3: Het tweede uur kwamen we aardig los.
0: Nou,
1: De laatste tien minuten.
3: De laatste 10 minuten ging wel.
0: Dat was ook toen wij er voor de eerste keer hier zaten. Dan ging het ook.
1: Twee uur lang, waarvan het 1 uur...
0: Niet bij mensen gewoon alleen maar muziek gehoord. Nou ja, dat maakt niet uit. Het gebeurt wel eens, hè. Het zit soms mee en soms zit het tegen. En trouwens, je kan niet alles hebben. Waar moet je het laten?
3: Ja. Het is wel een beetje, ik zou zeggen, de show van het programma. Maar als op een gegeven moment hier de mensen kwaad weglopen, dan zegt wel veel over de kwaliteit.
0: Maar wie loopt die kwaad weg dan?
1: Albert Mol, toch?
3: Albert Mol loopt die vaak weg. Ja. Roy Knetterveld is al een paar keer slaande deur weggelopen.
0: Ja, ben je dat zelf niet, Roy Knetterveld?
3: Ik ben het... Nee. Oh ja, ik zit hier op deze plek, ja. Had even het verkeerde papiertje voor me.
2: Het lijkt me voetbal in sight.
1: Ja, dit begint...
0: Daar heeft hij niemand een snor, toch? Nee, daar heeft hij niemand een snor. Nee. Dus, Jordi is weg.
1: Komt er ook zwart haar heb.
3: Ja, nog wel. Ik zie al wat grijze plukjes.
1: Ik word dan langzaam grijs.
0: Als Jordi geschoren heeft, is net een Play-Doh. Pff, komt er zo weer uit.
1: Ja, zoiets.
0: Mm-hmm. Weet jullie wat het is, Play-Doh van vroeger?
3: Ik lach hier, want ik snap hem niet.
0: Nee, nou, vroeger had je van die Play-Doh klei. En dat deed je dan in een soort apparaat.
3: Play-Doh.
0: En dan druk je op dat apparaat. En dan kwam dat in een bepaald vormpje eruit.
3: Zo'n malletje, ja.
0: Ja, of dus...
2: Sliertjes.
0: Ja, nou, Play-Doh. Dus het is net Play-Doh. Dus het is, Jordi heeft zich geschoren. Doet dan... En dan komt het er zo weer uit.
1: Mensen thuis die denken, waar luisteren we nu naar eigenlijk naar?
0: Waarschijnlijk zit er gewoon een gigantische... Maar ook echt zo'n gigantische generatiekloof.
2: Een generatiekloof?
0: Ja, zo'n eentje dat Jordi zoiets heeft van, wat is dit? En Albert zoiets heeft van, ik sta helemaal hier.
2: Yeah.
0: En Jan Hendrik en ik staan hier. En Jordi die staat dan eigenlijk hier. Ja. Die staat gewoon...
1: Jullie zijn de boomers van vergeleken mij.
0: Ja. Ja, Jan Hendrik en ik zijn een beetje boomer. Want, en Roy trouwens ook.
1: Ja, ik wou dat zeggen.
0: Want we hebben alle drie een klaphoes aan onze telefoon zitten.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja,
3: klaphoes.
0: Klaphoes is
1: mobiel. Dit.
0: Ja, zo'n hoesje waar je zo'n klapding, dan val je onder de
1: boomer. Waar je pasjes in zitten, zeg maar.
0: Ja, dan val je onder de klaphoes,
3: maar er zitten geen pasjes in.
0: Oh.
3: Daar pas ik voor.
0: Slecht dit.
3: Maar heb jij je telefoon zonder klaphoes dan, Jordi?
1: Ja, ik heb een zonder klaphoes.
3: Maar moet je geen beschermdingetje...
1: Die zit erop.
3: Oké.
0: Ja. Ik weet wel dat ik zelf nog zo'n randje had eromheen alleen. Dan op een gegeven moment dan word je ouder en dan doe je zo'n klaphoes.
1: Ik ben benieuwd of ik als ik 40 ben, dat ik dat ook doe.
0: Nee, heb je dat al lang al? Want ik was 35 of zo dat ik daaraan begon. Oh, dus,
1: dat ben ik bijna.
3: Hij past ook heel goed aan in je heuptasje. Als je,
0: Met je ANBW-jas en ANBW-broek en dat soort dingen. Ja, fantastisch.
3: En je hummelbroek.
0: Hey, is Albert er al? Want dan kunnen we de hoe zeg je dat? De spreuk van de dag doen.
2: Ik stel maar de vraag of die komt.
4: Ik ben er al. Ik was even te laat, maar ik stond in de file. Ik moest even overstappen en daarna op de metro.
2: Oh, dus je was niet boos?
4: Nee, deze keer niet. Nee, de metro stond vast. Ik moest onder de grond zitten. Ik moest overstappen in de ondergronds.
0: Je weet er 40 mee.
2: Metro?
4: De metro, ja.
2: Waar moest je wegkomen? Amsterdam?
4: Uit Amsterdam helemaal, ja. Albert Mol, ja. Je komt uit Amsterdam.
0: Nou, ik zet in ieder geval de tune aan. Heb je die klaar?
4: Zal ik beginnen met de spreuk?
0: Ja, als je wacht even op een biertje, dan zet ik hem aan. En is die 30 seconden lang voor jou. Heb je hem scherp?
4: Ik ga gelijk los, hoor.
0: Komt-ie.
4: Een struisvogel en een pelikaan.
0: Ja, een struisvogel en een pelikaan. Ja, ga door.
4: Houden heel erg van een glijbaan. Oh, er komt nog wat meer aan. Ja, ik heb 30 seconden. Hè. Er komt nog meer. Waar was ik gebleven? Oh ja,
0: een pelikaan houdt heel veel van een glijbaan.
4: Een pelikaan houdt heel erg van een glijbaan.
0: Ja.
4: En een haan en een kip houden wel van een wip. Is hij leuk? Is hij leuk? Een haar en een kip. Hou wel van de
0: kip. Je moet mijn gezicht zien, maar het is radio. Wees blij.
3: Ja. Oh, mensen, kan die gooien ze weer weg? Want dan kunnen we verder met de actualiteit, de actualiteiten van het programma.
0: Oké, we gaan door naar de internationale begroetingen. Daar komt hij weer. Ben je er helemaal klaar voor?
3: Deze keer wel.
0: Oké,
3: international announcements. Ja, vorige keer had ik mijn briefje vergeten. Ging het eventjes vanaf de computer.
0: Losse pols.
3: Ja, los wat uit Engels. Natuurlijk als gesneden koek. Bijvoorbeeld, hallo mijn dame.
5: Bla, bla, bla, bla.
0: Oh nee, dat is Duits.
3: Dat is Duits. Even kijken.
0: Kun je ook Frans?
3: Nee, even een rijtje af. We beginnen met het Engels.
0: Ja.
3: Hello, ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen.
3: Hello, ladies and gentlemen. Sorry. This is Dutch Glory, your favorite radio show. Hallo, meine Damen und Herren. Hier ist Hollandische Room, deine Lieblingsradiosendung. Klinkt goed, hè?
0: Ik ben heel blij. Ja. Ja.
3: We gaan verder op zijn...
0: Geluid klinkt ook heel goed, trouwens.
3: Frans? Zullen we Frans?
0: Ja, Frans. Frans,
3: Duits.
0: We hebben Duits gehad, nu gaan we Frans.
3: Maar Frans-Duits, heb je die ook nog in de playlist trouwens?
0: Vandaag niet volgens mij.
3: Gelukkig.
0: Ofwel, weet ik niet.
3: We zien er wel. Bonjour. Ja, mag ik even?
0: Ja,
3: bonjour. Houd je tetten nou. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici, Glory de Pays-Bas, votre émission de radio préférée. Dan hebben we in het Spaans. Ben ik van de Spaanse bloed? Of ging het anders?
0: Duitse bloed is het.
3: Duitse bloed. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja. We hebben een Spaanse bondscoach. Morgen, hè? Nederland-Duitsland.
0: Oh.
3: Ja,
0: moet ik weer even terug?
2: Ja, beloofd wat.
3: Ja, beloofd wat, ja.
0: Weer een stukje terug en hebben we weer wat tijd.
3: Ja, ik moet denken aan Xavi Hernandez, onze nieuwe bondscoach. En die moest ook van de voorzitter van de KNVB het Nederlandse volkslied leren.
0: Ik snap het.
3: Ja, vooral omdat natuurlijk om de Spaanse koning die we altijd geëerd hebben.
0: Ja.
3: Maar dan komt hij dan. Hola, dama y caballeros. Les habla, holas glory. Su programa de Radio Paparito. En dan, op speciaal verzoek van Jordi. Nu in het Portugees.
0: Ja, of Braziliaans.
3: Of Braziliaans.
1: Het was Portugees, toch?
3: Portugees. Dat klinkt eigenlijk bijna hetzelfde. Ik sla hem over. We gaan verder naar het Grieks. Of het Maltees. Gaia zas kiris, gai kirioi. Afto einai tu alat glori. Tu apake mineu. Za radiofonico programma. Dat is weer een hele bek vol. En dan tenslotte. Rampapa. Op zijn Russisch. En dan bedoel ik gewoon uitspreken op zijn Russisch, hè?
0: Ja.
3: Zavra di stuite, dama i gospoda, eto golans glory, vascia lumimaya, radioprogramma. Bla, bla, bla, bla, bla.
5: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Of
5: bla, bla, bla, bla.
3: Oh, die klinkt ook wel lekker, ja.
0: Ja, die klinkt wel wat romiger, zou ik wel zeggen.
3: Zijn ze met z'n tweeën vandaag?
0: Ja, zijn ze vandaag met z'n tweeën. Ja. Dit is de Nederlandse.
5: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: En dit is de Russische.
5: Bla, bla, bla, bla.
3: Ja, die klinkt al een beetje aangeschoten, inderdaad. Ja, dit is al een paar vodkaatjes achter de kiezen. Ja,
1: maar dat is ook de tolk van de Russen, hè? Die
0: ja, daarom.
1: Ze moeten wel vertalen elke keer.
0: Ik vind het lastig. Maar ik vind het knap. Dankjewel, Roy, voor je volledige mooie input weer.
3: Het was weer graag gedaan. En ik hoop dat mensen weer geluisterd hebben. En misschien bellen ze zo meteen weer. Van, misschien kun je het nog een keer doen, want dat was zo goed.
1: Ja,
3: dan
1: als
3: afscheid. Dan doen we beginnen gewoon weer overnieuw.
0: Ja. Kun jij trouwens even voor de drumstel gaan zitten?
3: Ja, dat kan.
0: Ja?
3: Ja, 1, 2.
0: Ben je klaar voor?
3: Ja, hoor, komt-ie.
0: Heel goed. Dankjewel. Roffel er maar lekker op los. En wij gaan naar André van Dijk. Ik was toch aan het praten.
3: Ja, kan die man nog niet even op de gang blijven wachten?
1: Dit is wel een vasthangende drumstel.
0: Ik ben hier zo slecht in. We doen het nog een keer. Roy, rammel jij me vast. Daar komt hij. 3, 2, 1. Zal ik een 4 vooraf geven?
3: 4, dan kan ik wat meer. Ja, dat past beter.
0: 1, 2, 3, 4.
3: Komt-ie.
0: André van Duin met Doodle Jo op Rukke FM.
3: Oh,

0: Ik, ik lag even achterover.
1: Ja,
0: hebben jullie het allemaal wel eens die even achterover ligt? Dat je even je ogen dicht hebt. Blijft radio natuurlijk, hè? Mensen zien dat niet. Tenzij je even live meekijkt met de livestream.
1: Zo heeft mijn collega zijn kinderen gekregen. Door alleen maar achterover te liggen. Zijn vrouw heeft de rest gedaan.
0: Ja. Het is maar wat je interessant vindt, hè?
2: Ja. Is dat die collega die jaren bij Geesink gewerkt heeft?
1: Ja.
2: En daardoor is Geesink op fiets gegaan, als ze zo lui zijn.
1: Diegene die niet wilde werken, ja.
0: Die lag dus altijd achter. Ja.
3: Die zat altijd in een achterkamertje.
0: Sounds fair enough, hè? Ja. Dus
2: ik had een kameraad, die was nog luier.
0: Oh.
2: Die was zo lui, die trouwde met een zwanger meisje.
0: Ja, dan hoef je niet.
1: Ja.
0: Ik leg hem ook nog uit, hoor je dat? Ja.
2: Is hij leuk?
0: Ja. Hij is leuk. Ik denk...
2: We moeten niet te veel leuke grappen maken. Want ik ben vorige week gebeld door luisteraars. Zeggen, het zijn er te veel. We liggen hier, we hebben buikpijn van het lachen. Even stoppen.
0: Of hebben ze ongeluk gehad als ze in een deuk liggen? Dat kan ook.
2: Nee, ze lagen op de grond en schudden buiken. En op een gegeven moment deed het pijn.
0: En dat is
2: even iets minder lollig vanavond.
0: Nou, oké, dan gaan we een hele saaie, trieste uitzending doen.
2: Iets minder, niet gelijk helemaal doorslaan. Gewoon even, niet... Om de 10 seconden een grap, maar gewoon
3: zeg er één.
2: Okay. Eentje per minuut of zo.
0: Oké, ik ga mijn best doen. Ik moet even snel het rondje doen natuurlijk van hoe is het nou? Nou, Jan-Hendrik, hoe is het nou?
1: Wel lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Een cijfer van 0 tot 10?
1: 7,5.
0: Ja. En Jordi?
3: Het gaat prima.
0: Het gaat prima. Ja, gaat lekker.
3: Ja hoor.
0: Ja, alles stabiel.
3: Alles is stabiel.
0: Nou, dat is belangrijk, ja. Hè? En dan Roy? Veel niet alles, hè?
2: Wat was de vraag ook alweer?
0: Hoe is het nou? Veel maar niet alles.
2: Oh, ik geef een 7,5. Hey, wat betekent trouwens 6-6-7? 7-6, wat zei je nou net?
0: Er is een keer een filmpje geweest dat een jongetje iets heeft gedaan. En toen was zijn antwoord 6-7. En sindsdien is dat een
1: 6-7
0: is een ding.
2: Is dat net zoiets als dat je vroeger had je de deep of de depth? Dat deed je zo een of andere gekke beweging met je
0: handen. Dat dus.
3: Dat
0: je hoofd naar rechts legt en je armen dan ook naar rechts doet. De deep, ja dat
2: de deep. En niemand snapte waar het eigenlijk om. Tenminste, de boomers snapten het niet.
0: Nee, ik snap het nog steeds niet.
3: Dat was vanuit Fortnite. Toch? Of zoiets. Een spelletje, weet ik het.
2: Fortnite? Ja, dat ken ik wel, Fortnite.
3: Nou, dat.
2: Ja, dat heb ik
3: dat heb je zelf
2: nacht en nacht met elkaar gespeeld. Tot de vierde nacht. De Fortnite.
0: Oké. Okay.
3: We zouden niet te veel grappen maken.
0: Oké, even terug naar de show.
3: Oh ja, hoe is het met jou?
0: Nou, prima.
2: Dat zal me bijna vergeten, hè.
0: Ja. Hard gewerkt vandaag, dus ging prima.
2: Hard gewerkt, wat heb je gedaan dan?
3: Ja.
0: Wil je het echt weten?
2: Ja, je trekt af en toe een kabeltje achter het plafond door.
0: Nou, ik was vanmorgen dus bij een klant bezig.
2: Zo, nou.
0: Daar heb ik dus gewerkt.
2: Hij was bij een klant bezig, koffie gedronken.
3: Knapje ingedrukt.
0: Ik zet even een muziekje bij aan, want ik kan er best wel iets grappigs over vertellen namelijk.
2: Maak je koffie vlakbij
0: de nou, Efteling? Ik drink er nog steeds geen koffie, hè? Ik drink geen koffie.
2: Nou ja, ben ik niet steken uit vodka. Maar zat je vlakbij de Efteling weer in Brabant?
0: Nee. Ik was dus, vanmorgen was ik bij een klant aan het werk, want daar wou ze 's ochtends even het onderhoud deed. Nou, dan doe ik dat gewoon. 'S Middags ben ik bij een van de sporthallen bezig geweest. En natuurlijk zie je daar helemaal niks van, want ik was boven de plafonden bezig. Kabeltjes trekken, zoals ze mooi zegt. En net nog even bij grote vriend Albert Snoek geweest van de Snackdrive. Yep. Lekker bij je patat bestellen bij de Snackdrive. Lekker. Gratis reclame voor Albert van de Snackdrive. Maar dan moest ik nog even wat dingetjes aanpassen. Want die heeft dus nu een Starlink op het dak liggen. Internet via de satelliet.
3: En dat allemaal
0: lekker. Wat zeg je?
3: En dat allemaal bij de Snackdrive.
0: Allemaal bij de Snackdrive. Dus al je bestellingen komen binnen via de satelliet. Hoe mooi is dat?
3: Nou,
0: maar gisteren had ik dus een PMO-onderzoek.
2: Wacht even, nu komt er een grappig
0: PMO. Vraag. Wie weet wat een PMO is?
3: Ja. Nou, P staat voor psychisch.
0: Nee.
3: Oh.
0: Dan moet je even bij de bedrijfsarts langs. En dan bij de ene bedrijfsarts doe je dan een oogtest.
3: Oh, zie je.
0: En bij de tweede bedrijfsarts die doet even je pols, even je hartslag nameten, even cholesteroltest. Dus dan moet je je vinger moet dan zo'n naaldje in en dan moet dan bloed uitkomen. En dat wou niet. En toen moest ik nog een tweede keer prikken en dat wou niet. En toen moest ik op een gegeven moment toch maar naar mijn andere vinger. En toen ging het. Toen zegt hij, nu spuit het er mooi uit. Dit moeten we hebben. Ik denk, fijn. Ik ben al zo blij met doktoren. Nou, toen daarna moest ik nog even op de weegschaal staan en mijn lengte doen. Ik zou niet te veel zeggen, maar mijn BMI is niet op orde.
2: Je had een pratende weegschaal en die legde je uit? Of,
0: Nou, dat niet. Het was zo'n weegschaal dat ik dacht van... Goh, de jaren 70 belde net, ze willen graag de weegschaal terug.
3: Een analoge weegschaal.
0: Ja, dus. Zo met zo'n dingetje die op en neer gaat.
2: Ah, ja.
3: Twee gewichtjes.
0: dat toch weer net niet.
1: Een POMO-onderzoek. Dus.
0: PMO.
1: POMO.
0: Ja, PMO.
1: Personeel en mobiliteitsonderzoek.
0: Ja, dat zal wel kunnen.
3: Nou,
0: maar goed.
3: Dat heb je even gegoogeld.
1: Nee.
3: Oh.
1: Maar ik zit erover na te denken, maar zo'n blaadje heb bij ons ook op het bord gehangen. Dat je niet daarvoor aan kan melden.
0: Alleen, dan is het
2: nou
0: van...
2: Komt er nog een grappige anekdote?
0: Nee, nou is het dus juist...
2: Ga ik de mensen nu waarschuwen?
0: Nee, nu is het dus zo. Er was zo'n mail rondgegaan vanuit HR van, hey...
2: En wie zit je dan? Je bent toch geen personeel? Je bent
0: ik ben bij één klant ben ik personeel.
2: Oh ja, klopt. Ja, ja. Mocht je die naam noemen?
0: Nou ja, ik kan wel Royal Huisman zeggen, maar ik denk niet dat niemand op deze radio-uitzending nu zoiets heeft van, nou, laat ik een boot kopen bij Royal Huisman.
2: Oh, ben jij nou, ja. Bij Solcon, dat je daar...
0: Ja, ook, maar dat is andere. Dat is weer ander werk.
2: Nou ja.
0: Maar er ging dus een mailtje rond van, goh, wil je je afmelden bij PMO-onderzoek? Ik lees mijn mail niet goed, want ik ben dus, weet ik veel, hoe noem je dat?
2: Ja.
0: Dus ik denk van, oh, je moet je aanmelden voor de PMO. Ik reageer niet op, ik vind het best. Krijg ik dus later een berichtje terug. Je bent dan en dan ingedeeld. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het dus wel doktoren, ziekenhuizen, tandartsen en alles wat anders naar Dettel ruikt. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Maar goed, ik ben dan wel zo'n vent die zegt, nou oké, ik heb een fout gemaakt en ik ga gewoon dit traceren, gewoon zoals het moet. En uiteindelijk... Ik heb de hele ochtend niet van de stress kunnen werken. Maar goed, uiteindelijk is het goed gekomen.
2: Echte
0: en
2: mannen...
0: ik heb dus alleen een beetje last van overgewicht.
2: Nou. Echte mannen doen een PMO-onderzoek.
0: Juist.
3: En uiteindelijk beland je in het paradijs.
0: Dat weet ik niet.
1: Nou ja.
0: Ja, ik wou liever de dik in mijn kist draaien. Maar dat kunnen we niet doen hier op Urk FM. Dus. Nou,
2: kan dat niet?
1: Waarom niet?
0: Nee. Nee, dat kunnen we niet doen.
3: Soms is het wel de waarheid.
2: Het is een niveautje Urkeland, als ik het zo hoor. We mogen dit niet, we mogen dat niet.
0: Nou,
2: niet te veel tegen de schenen trappen.
1: Je mag zoveel niet.
0: Nee. Nou, we moeten een beetje de algemene publiek dienen hier bij Urk FM. Ja. Dus we moeten niet ons alleen op één kant.
3: Dan gaan we nu een enquête.
1: Ik vind dat wel een beetje vaag.
0: En jij bent degene die met een bril, hè?
1: Ja, en? Noem je me nou een brilie?
0: Nee. Jij zegt het is een beetje vaag, maar jij bent de enige hier met een bril. Dus
1: ja, oké, als ik mijn bril afdoe, dan zie ik ook vaag.
2: Ik heb ook een bril in.
1: Ja, lenzen.
0: Ja. Goed, wij gaan naar Frank Boeien met het paradijs. Kijk hoe het daar is. Boeien?
3: Boeien.

0: Goed, het is weer tijd voor de welbekende nieuwtjes hier binnen op Urk FM. We mogen wel opschieten. Ik ga er even snel doorheen.
1: Ja, dat verhaal van jou, dat duurde wel lang bij de dokter. Dus.
0: Ja. Ja. De verkeerslichten zijn dodelijke wapens, blijkbaar. Twee Britse 60-plussers zijn opgepakt omdat ze de verkeerslichten aan het slopen waren. Ze geloven in een complottheorie waarin sensoren boven de verkeerslichten eigenlijk geheime elektronische wapens zouden zijn. Volgens de groep kunnen die sensoren onder andere knaker, dus kanker, hartaanvallen en zelfs plotselinge dood veroorzaken. De vrouw knipte daarom de kabels door terwijl haar man de wacht hield. De schade liep in de duizenden ponden en volgens de politie ontstonden gevaarlijke situaties. De twee zijn inmiddels aangehouden en mogen hun theorie voorlopig zonder gereedschap weer uitwerken.
1: Maar klopt het wel dat als je de stoplichten doorknipt, dat het levensgevaarlijk is?
0: Ja, dat klopt. Ja. En is het inderdaad levensgevaarlijk. Er zijn dodelijke ongelukken kunnen daar... Kan dodelijk aflopen.
1: Dus dat hebben ze wel goed. Dat is geen complottheorie. Dat is gewoon zo.
0: Limburg krijgt zijn eigen pindakaas. Naast is Floyd's krijgt ze ook weer pindakaas. Bij Limburg denk je misschien aan vlaai, wijn, heuvels, maar binnenkort ook aan pindakaas. Een 24-jarige student, Timo Bordinek, experimenteert al.
1: Ik kan me gisteren meteen stappen naar zijn auto weer.
0: Ja, leuke gozer is dat. Met het verbouwen van pinda's in Nederlandse grond. En dankzij de warme, droge zomer ging dit jaar opvallend goed. Hij verwacht zijn oogst met ongeveer zo'n 2000 tot 4000 kilo. Vorig jaar was hij nog maar ongeveer 100 kilo. De pindo's moeten eerst drogen en worden geroosterd. Van jij bent dan aan de beurt, jij bent dan aan de beurt waarschijnlijk. Zo slecht.
1: Ja. Is hij leuk?
0: Ja, is leuk.
1: Niet te veel, want mensen bellen anders op.
0: Vanaf december hoopt hij zijn eigen Limburgse pindakaas te verkopen onder de naam Going Nuts. En heel eerlijk, een betere naam hadden wij ook niet kunnen verzinnen.
1: Limburg.
0: Een 8, daar neemt deze student geen genoegen mee. Een student, civiel recht aan de Universiteit Leiden, kreeg een 8 voor zijn masterscriptie. Een cijfer waar de meesten waarschijnlijk direct de vlag voor uithangen, maar deze student stapte ermee naar de Raad van State. Zijn scriptie was eigenlijk een 9 waard, maar omdat hij hem te laat had ingeleverd, ging het 1 punt van af. Volgens de student was volgens hem vooraf niet duidelijk dat te laat inleveren een heel punt zou kosten. De hoogste bestuursrechter gaf hem daarin gelijk. De universiteit moet nu binnen 6 weken opnieuw een eindcijfer vaststellen. Het blijft dus spannend. Wordt het alsnog een 9? Of had hij die 8 beter gewoon kunnen koesteren?
2: Nou, dat wordt dus een 7.
0: Ik had dan gezegd, nou, dan wordt het een 7.
3: Een 8,5 wordt dit nu.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik had dan gewoon gezegd, als jij zo eigenwijs en dom bent, moet je vooral, zo lekker doorgaan, vriend.
1: Ja, jongen.
3: Nou, dom is hij niet, want hij zit blijkbaar op de universiteit.
0: Ja, maar als je daar druk om maakt... Ja. He, van de week zag ik een plaatje voorbij komen van Kakhiel. Ik vind dat leuk, ik volg dat. Van dat er dan iemand 10 cent te weinig huur had overgemaakt. En dan de huurbaas een berichtje. Goh, zou je er wel even die 10 cent nog willen overmaken? Nou,
2: ja, joh.
3: Je zou maar bij je boekhouding verkeerd hebben. Ja, dan,
0: het zou om die 10 cent gaan binnen waarschijnlijk, die gozer.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk heeft veel meer pandjes in de verhuur. Want anders ben je niet zo knakerig natuurlijk. Hè?
2: En als ze allemaal zo doen, ja, dan tikt het wel aan.
0: Ja.
1: Het begint met 10 cent.
2: Ja. Naast in één keer 100 euro minder.
0: It starts with a cent.
3: Ja, die geld gebruikt hij natuurlijk voor die 10 cent uiteindelijk voor zijn beunwerk.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Om lekker een beetje zwart te kunnen bijklussen. Want
2: die beunhuis te kunnen betalen.
0: Oh ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar dat is ook niet altijd even duur natuurlijk. Want als iemand even zwart in zijn broekzak stopt of dat je via factuur... Daar zit een klein beetje verschil in. Ja. Dus over de een
1: ballen in een man die werkte bij de bank en die wisselkoersen zeg maar, tussen de dollar en de euro of de mark en de frank.
0: Ja.
1: Als dat omgewisseld werd, dan zat er 4 cijfers achter de komma. Dat werd afgerond op 3 cijfers achter de komma.
0: Ja.
1: Maar dan is er een verschilletje. En vooraf verschil hadden ze een tussenrekening geopend op zijn eigen naam. Dus al die kleine verschillen van de vierde en de derde komma, die, omdat de bank dat afrondde naar 3 cijfers achter de komma, die gingen naar die ronde hij af. Die gingen naar zijn eigen rekening.
0: Ja, doe het maar eens een jaar.
2: Lekker.
1: Nou. Maar toen werd hij heenalig. Hij denkt, nou, ik kan nog een kommaatje verder, zeg maar.
0: Ja.
1: 2 cijfers achter de komma. toen begon het een beetje op te vallen.
0: Begon het op te vallen, inderdaad, ja. Maar ja, ik heb nu dollars ingekocht voor mijn vakantie straks.
3: Ingekocht?
0: Ja, ingekocht.
1: Alle dollars.
3: Dan komt het nou hierheen.
0: Ja, maar die liggen al klaar voor me eigenlijk. Dus ik heb nu al gezegd, ik wil zoveel dollar hebben. En daar heb ik dan zoveel voor betaald. Maar in principe, als die... weer stijgen, dan worden die dollars meer waard. Dus dan krijg ik weer meer geld terug.
1: Ja, je bent nu aan het handelen, hè?
0: Ja, niet dat het mij daarom gaat, maar dat zou eventueel dus kunnen.
1: Dus je kan ze vlak voor de vakantie verkopen en opnieuw inkopen, zeg maar.
0: Ja, en dan heb ik meer geld bijvoorbeeld.
1: Ja, leuk.
0: Maar de grap is, dan zal ik...
1: Niet te veel grappen, hè? klagen mensen
0: over. Die nieuwe iPhone is dus nu uit.
3: Oh ja.
0: Die kan ik dus beter in Amerika halen, want dan is hij dus 1200 euro.
2: Ja.
0: En hier is hij dus bijna 1900 euro.
3: Ja. Dat klaptelefoontje.
0: Nee, niet de klaptelefoon. Ik begin niet aan een klaptelefoon. Als ik een klap wil verkopen, dan doe ik dat gewoon met mijn hand.
1: Hoeveel mag je meenemen naar Nederland?
0: Dat weet ik niet.
1: Want zo is volgens mijn camera nu ook begonnen. Ja? De camera te kopen ergens op Coolshow.
2: Ja. Mm-hmm. Klopt.
0: Maar dat, ik denk dat ik als ik in Amerika ben een nieuwe iPhone ga halen.
2: Nou.
0: Ja, waarom niet?
1: Nou, mensen, luisteraars, vragen jou ook of je een paar voor die meeneemt.
0: Ja.
3: Op factuur.
1: Dat kost je een hele 1900, doe jij voor 1700. Ja,
0: ja dan ben je nog goedkoper uit. Waarom Klopt. Niet? Dus wij gaan naar Henkie Wijngaard.
1: Henkie, hey. Spanky yeah. Henkie.
0: Lekker man. Lekker op zijn gitaar. En blijf lekker luisteren tot vanavond 10 uur. Hollands Glory natuurlijk op Urk FM.

0: Mensen, het is weer zover. De week in Wanlijners.
1: Oh nee.
0: Jazeker. En ik vond eentje wel heel erg opmerkelijk. Want nou, in de krant van het Turkse Land stond dat de VSU neemt afscheid van de Hummelbroek.
2: Wat hoor ik
0: de
2: nou?
0: De Hummelbroek.
1: Nee.
0: Ja.
2: Breaking news.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, wacht, in de krant.
0: Stop de persen.
2: Wat moet in de... Stond alleen Turkse Land of ook, is het ook landelijk?
3: Kwam je op Omroep Flevoland? Kan die ook
2: Omroep Flevoland?
0: Omroep Flevoland ook. Ja. Dus...
1: De broek met de vier V's.
0: Ik heb even de Wanlijners erop geschreven.
1: Nou,
0: VSU neemt afscheid van de Hummelbroek. Op Urk spreken ze inmiddels van een broekstuk. Hummelbroek verdwijnt uit de handel. De VSU zit behoorlijk met de broek op de enkels. VSU moest... ik moet elke keer even dit even doen. VSU moest op zoek naar een ideale werkbroek. Ze hadden de broekcriteria behoorlijk strak ik moet even overnieuw. De VSU moest op zoek naar de ideale werkbroek. Ze hadden de broekriemcriteria behoorlijk strak getrokken.
2: Ja, vloeiend.
0: De vervanger werd uitgebreid getest door kritische Urkers. Vooral de vraag, kan er nog een pak check in, bleek de doorslaggevend. De broek moest volgens de VSU niet te strak om de benen zitten. Dat is logisch. Op Urk moet je wel een beetje bewegingsvrijheid hebben om van je werk weg te lopen. In het artikel staat ook dat de broek voorzien moet zijn van zakken en ritsen voor de telefoon en check. Eindelijk een broek met een aparte opslag voor werk en privé. De Hummelbroek werd jarenlang veel gedragen door SVU. Die club stapt nu over op Adidas. Ook daar is Himmel dus uit de broek gezakt. De eigenaar van VSU vertelt dat hij vroeger op klompen naar boord ging en al snel gymschoenen aantrok. Eerst verdwenen de klompen, nu de Hummelbroek. Nog even, ze gaan op Urk gewoon gekleed naar het werk.
2: Gewoon gekleed of?
0: Ja, gewoon gekleed naar het werk. Ja. Wie echt geen afscheid kan nemen, kan bij VSU nog steeds een Hummelbroek bestellen. Dit soort broeken zorgt voor mensen die moeite hebben met verandering. De Hummelbroek verdwijnt van Urk, maar volgens kenners zit hij nog jaren in het straatbeeld, vooral rond de middel. Dan nog even naar het overige nieuws natuurlijk. Hè. Badja School heet voortaan de Wegwijzer. De nieuwe naam wordt de Wegwijzer, want een weg voor alle leerlingen hetzelfde. Mooi principe, alleen bij de eerste rotonde bleek groep 4 al kwijt te zijn. Hollandse Fishers evenement volledig uitverkocht. Meer dan 70 exploitanten staan straks op de beursvloer. De organisatie spreekt van een volle bak. De vissers spreken liever over een volle bun. Bijna €20.000 opgehaald voor de Moomba-zendingsdag. Een prachtig bedrag. De penningmeester wilde meteen natellen, maar toen bleek hij alleen maar van briefjes 50 te kunnen zingen. Fijn. De zendingsver van de GQ haalt €50.556 op. In het Urkeland staat, we voelen ons gezegend met ruim €50.000 opbrengst. Voelde de penningmeester zich vooral gezegend door de boekhouder. Politie heeft de handen vol aan vluchtende jongeren. Ja, het is maar wat. Dat klinkt behoorlijk ernstig tot je verder leest en ontdekt dat het over een jaarlijkse hunt van Caritas gaat. De politie laat weten dat alle verdachten inmiddels te kennen. Ze zitten zondag gewoon weer in de kerk. Even kijken. Urk verliest thuis opnieuw. Weer niet. Urk wist opnieuw niet op eigen veld te winnen. De supporters blijven positief. Volgende week hebben we gelukkig weer een kans om ergens anders niet te winnen.
2: Volgende week spelen ze uit en dan maken ze meer.
0: Ja, dus vandaar. Urk heeft een nieuwe stadsdichter. Thomas Koenen is benoemd tot de nieuwe stadsdichter van Urk. Gefeliciteerd, Thomas. Ik ken Thomas.
3: Wacht, ja.
0: Ik ken Thomas. Een hele eer. Zijn eerste opdracht wordt waarschijnlijk het vinden van een woord dat rijmt op Urk. Succes, Thomas. We spreken je over 4 jaar weer. Scharretjes drogen aan de waslijn. Aan de Nieuwe Guineastraat hingen geen sokken of onderbroeken aan de lijn, maar scharretjes. De buurvrouw klaagde dat de was ernaar ging ruiken. De eigenaar zag het probleem niet. Gewoon op 30 graden met een scheutje Robijn de Zee. Bij wasparfum. Scharretjes aan de waslijn, Hummelbroek uit de handel. Het wordt een spannende week voor de wasknijperbranche op Urk.
3: Ik heb even een korte mededeling.
0: Ja.
3: We hebben het over een stadsdichter. Maar ik weet niet hoor, maar is Urk nou een stad of een dorp?
0: Waarschijnlijk heeft het nog geen stadsrechten.
3: Dus waarom noemen we het dan een stadsdichter?
0: Ja, moet dorpsdichter, stadsdichter.
1: Ja, je moet er toch iets van maken.
3: Het Urkeland is dus niet goed ingelezen. Weet er niet eens dat ze voor een dorp werken.
0: Nou ja, ik ben wel bezig geweest en ik denk dat ik gewoon... stadsdichter heb getypt in de wazigheid.
2: Op het moment dat je dorp zo groot is dat er in de plaatselijke krant stukken staan over de Hummelbroek die eruit gaat. En paginagrote artikelen over baby's die geboren zijn. En dat artikelen van hoe maak jij je bonensoep, dan is Urk best wel groot. En dan zijn we echt wel een stad.
0: Dan is er heel veel te melden. Namelijk.
3: Uiteindelijk heb je dan wel heel een bult bonensoep. Mensen die bonensoep zitten te maken.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, dan wordt toilet wel goed bezocht daarna namelijk.
2: Ja, ook dat komt in de krant. Ja.
0: Ja. Wij gaan even naar de kroeg toe. Ik heb wel zin in een biertje. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
2: Is er nog bier?
0: Ik doe hem in ieder geval open.

0: wel het Nederlands refrein. La la la la la, waar liggen je sokken in de la la la la la. Ja. Dat was Jannes met de kroegen met Lien.
1: Voor de Songfestival.
0: Ja, tuurlijk, voor het Songfestival. Ja. Jannes Goos Songfestival. Die gaat voor ons winnen.
2: We kunnen bij deze al dus uittekenen wie voor ons naar het Songfestival gaat.
0: Ja. Ik vind dat we Jannes die kant op moeten sturen.
3: Ja, ik ook. Ja.
0: En dan gewoon in twee witte gimpies. En normaal een spijkerbroekje aan. Een leuk
2: zit je wat tekort is.
3: Blusje erbij.
0: Leuk overhempje met een corbertje eroverheen. En gewoon heel simpel.
2: Ja. Mensen met z'n allen.
0: Ja, dat. Ja, en dan gewoon een Nederlands liedje goed Engels vertalen. Nou. Prachtig. En gewoon Emil Hartekamp het laten produceren. Met echt veel lekker zo'n Jannes sound sausje eroverheen.
1: Een beetje Frans Bauer effect.
0: Ja, maar dan gewoon met Jannes. Ik denk dat je wel een bom maakt. Beter dan Europa.
2: Wat een leuk nummer.
0: Vooral als het afgelopen was.
3: Ja.
0: Dit was Dis Duur. Ik vond het in ieder geval hartstikke gezellig. Ja, toch?
3: Het was ook hartstikke leuk.
0: Ja. Nou, fijn. Zo denk ik er ook over.
3: No,
0: ik moet de volgende plaat instarten.
2: Enthousiaste jongens met z'n allen. Ja, het was hartstikke gezellig, man. Yeah. Dat is leuk. Kijk al.
1: Zegt er
0: eens. Het publiek doet ook even mee. Ik start de volgende plaat, want anders komen we namelijk niet uit met het uur.
2: Het is ook zo druk, hè, in het programma.
0: Ja. Anders gaat onze opname natuurlijk helemaal worden. Wij zijn na het nieuws weer terug. Dan gaan we het weer proberen om het iets professioneler aan te pakken.
3: Ja hoor.
0: Maar daar zijn we nog steeds na al die jaren, 9 jaar al ben ik achtergekomen, niet zo goed in.

0: maar naar mijn glas.
1: Ik heb een neef, die leeft zo netjes. Nooit eens tijd voor de binnenpretjes. Wil geen vrouw, want die kost hem te veel.
2: Dit is het nieuws op RUK FM.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
4: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
3: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rocky.
1: Nou, domme Mercedes.
0: Ik moet met Rocky eigenlijk altijd een beetje meer aan dit denken.
2: Tan, tan, tan, tan.
1: Ach. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sylvester Stallone, die acteert of hij een beroerte heeft constant. Goed. Woensdag 23 september in de avond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien uit het noordwesten over de bij. Is een klap onweer mogelijk, vooral in je recht in je bek. Het blijft wel droog, de wind draait naar zo'n noordwesten en neemt ook binnenland iets toe. Halverwege de avond is het zo'n 15 graden. Vannacht trekken de buien weer weg uit het zuidoosten.
1: Oh ja?
0: Jazeker. Daarna klaart de breed op en neemt de noordwestenwind de kracht af. Het minimaal ligt rond de 8 graden in het oosten, 13 aan de kust. Donderdag in de ochtend eerst wat sluipwolking, later stapelwolken en het wordt een graad of 14. In de middag is het vrij zonnig met alleen wat stapelwolken. Het wordt ongeveer tussen de 17 en 90 graden. Het zijn normale waarden voor het eind van de maand van september. De morgenavond, de donderdagavond dus, blijft het langer helder. De zonsondergang is het rond de 14 en 16 graden. Daarna koelt het snel af. En de vrijdag is het heerlijk nazomerweer. De zon schijnt volop. Het zwakke tot matige zuidwestenwind voert warme lucht aan. Het wordt 19 tot 21 graden. Daarnaast een ideale dag voor een boswandeling te maken of te drinken. Zaterdag is wat meer bewolking aanwezig en lokaal kans op een spatje regen. Het wordt tussen de 19 en de 22 graden. Zondag komt de temperatuur vrijwel het hele land boven de 20 graden uit. De hoogste temperatuur wordt in het zuidoosten verwacht, waar het zo'n 23 graden wordt. Er is een afwisseling van wolken en zon met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dus hoedjes goed vasthouden als je naar de kerk loopt. En blijft waarschijnlijk overal droog. En de dagen daarna is er grote kans op een warm nazomerweer. Zuidwestenwind blijft warme lucht aanvoeren. Aan het einde van de maand kan het zelfs een grote schaal 25 graden worden.
1: Zo.
0: Toch is de onzekerheid nog groot, want koele lucht is dichtbij. Vanaf de Britse eilanden zouden wolkenvelden, regengebieden en buien ons land kunnen trekken. En dan kan de temperatuur ook een stuk lager liggen. Ja, in de loop van de komende week neemt de kans op het zomerse temperatuur geleidelijk verder af. Waarschijnlijk wordt het dan lichtelijk wisselvallig met buien, wolken en zon. Dus dat is het weer voor de komende dagen.
1: Ja.
0: Snap je het allemaal een beetje wat ik doe?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nou, maar goed, geeft niet.
0: Ik in ieder geval wel. Ik probeer... ik weet niet, hoe doet hij het? Ja, hij doet
1: het. Ik weet niet wat jij deed, maar
0: ik ga... Wat, kwam je nou voorbij in die playlist of niet? Nee, hè?
1: Wat?
0: Nee, nou, wij hadden het net namelijk over Nico Haak.
1: Ja.
0: En toen...
2: Roy merkte op.
0: Oh, dan zet ik gewoon de muziek uit, hè?
1: Dat ben ik. Ja.
0: Dat Nico Haak, die, daar hadden we het volgens mij net over, inderdaad.
2: Ja, die had, maar, zijn eerste singeltje staat op de B-kant. Het nummer, De Vlieger.
0: Ja, dus hij was eerder met De Vlieger dan in De Razen. Dus ik ben een heel klein beetje nieuws. We gaan een klein stukje naar luisteren. Ik heb totaal geen idee wat hier gebeurt. Ja, draaiorgel, ja.

0: Nou, ik denk dat we hem een keer helemaal moeten gaan draaien, maar we gaan nu door naar het...
1: Hij kreeg zo'n lach niet van ons gezicht.
2: Was dat meneer De Groot die een plaat opzette?
0: Ja, sorry, dat gebeurt wel eens ja, hier dus. We gaan over naar John de Bever, die is een klein beetje droevig. Maar hij laat hem niet gek maken.
3: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Je gaat naar de supermarkt, je haalt wat bietjes, je gooit het onder een nummer en je hebt een hit. Ja.
1: Tegenwoordig kan alles.
0: Ja, daarom. Nou, dames en heren, het is weer zover. Het is weer tijd voor het moment waar iedereen op zit te wachten. Iedereen zit gekluisterd aan de radio, want het is tijd voor... Is er nog nieuws van... Nou, de... Het beboste woongebied. Ofwel, de camping.
1: Nou ja... Echt nieuws, weet ik niet of je dat kunt noemen, maar we hebben tegenwoordig bijzondere gasten.
0: Bijzondere gasten?
1: Het gaat over op de camping, het komen mensen met caravans, tenten. Maar dit was een hele bijzondere man. Hij had zijn legerkleding aan en die kwam even op de camping in een huisje. Uiteindelijk bleek dat een rust te wezen. Nou ja, wat moet een rust nou op Urk doen?
0: En wat zei je? Rustig! Ja.
1: Maar ja, hè, waar gaat hij nou eigenlijk heen? Of zou die toch naar Rusland weer teruggaan? Nou ja, aan hem zijn kleding te zien denk ik wel. Of zou die daar gaan stemmen? En op wie zou die daar dan gaan stemmen? Aangezien daar toch genoeg stemmingen zijn. Of je nou stemt voor vrede of tegen Polen. Ja, alles kan. Maar ja, uiteindelijk ging die toch maar. Uiteindelijk kwam die in Duitsland aan. En ja, vanaf Duitsland, dan staat er al zijn vrienden al op te wachten. Want als je voor Rusland gaat vechten, dan ben je eigenlijk een tegenpartij. Dus oftewel word je opgepakt. Dat was het.
2: Je man mag toch wel voor zijn eigen land vechten?
1: Blijkbaar, maar ja.
0: Ja, moment, je hebt het of niet. Hè? Hij had het op dat moment dus gewoon even net niet.
1: Nee. Aangezien zijn gekke kleding aan had.
0: Begin maar helemaal weer opnieuw. Ja. Kom jij maar even hier, jongetje.
1: Ik denk dat hij alvast ondertussen heeft hij gestemd. Ja, hij zat op de camping.
2: Dus hij wilde vechten in Rusland, maar die kwam via rond.
1: Ik denk dat hij eerst op vakantie was. Ja. Dat hij toen dacht dat hij wel die rust had.
2: Ja, laat ik toch maar, ja.
1: Laat ik toch maar heen gaan.
2: Een paar weken rust pakken op de
0: Laat mij maar heen gaan. Mooi gezegd, ja. Inderdaad. Ja, je hebt het of niet, hè?
1: Ja.
0: Arme man.
1: Nou ja, het ligt eraan op wie die gestemd heeft ondertussen.
0: Ja. Ja, misschien heeft hij wel zo'n zoeklicht in zijn gezicht gehad van... Waar kom je doen?
1: Ik denk dat het op die manier ging, want de stemming was al bekend.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, dat was op nieuws.
0: Oh, het heeft zelfs het nieuws gehaald?
1: Ja, het heeft het nieuws gehaald, want ze weten al ondertussen wel wie er wordt gestemd in Rusland.
0: Oké.
1: Dat is toch heel duidelijk.
0: Nou?
1: Dat is natuurlijk onze grote vriend.
2: Oh ja?
0: Poetin.
1: Ja.
0: Oh, dat is wel echt heel verrassend dat hij nou gewonnen heeft.
1: Daarom.
2: Net al?
1: Ja, ik denk...
0: Was ook maar de enige kandidaat, zeker?
1: Nee, daar deden we wel meerdere mee. Ik heb trouwens ook een stukje van een bepaalde nieuwszender daar gezien. Dat, hadden ze ook een televisiedebat. Alleen Poetin stond er, de tegenpartij waren er niet.
0: Ja, dat is een beetje...
3: Bla, bla, bla, bla.
1: Dat, ja.
0: Ja, dat dus, ja. Ja, wie zou wel...
1: Daar gaan staan.
0: Ja. Alhoewel, ik weet dat Poetin een keer een interview had met Angela Merkel.
1: Oh ja.
0: En Angela is dus hartstikke bang voor honden. En wat neemt Poetin mee?
1: Een hond.
0: Een van zijn honden. Een beetje gewoon... Beetje plagen. Ja. Beetje kleren.
2: Psychologische oorlogsvoering.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Van, ik ben de baas, ik laat even zien.
4: Oh ja?
0: Maar zij liet haar niet gek maken.
2: Ja, dat was zo. De Schaffendas, zei ze toch?
0: Ja, de Schaffendas, toch? Ja, zoiets. Ach ja.
4: Ja, de Schaffendas. Nou,
0: over Schaffendas gesproken. Wie Essendas? Of wie Schaffendas? Geen idee. Wij gaan naar... weer zo'n Emil Hartekamp productie.
2: Oh.
0: Ja.
2: Hier bietjes eronder?
0: Nee, geen bietjes. Die heeft gewoon zijn eigen saint en saus. Hè? Ook voor Jannes en zo. Maar dit is Jolanda Zomer met dat mannen honger hebben. Ik kan me er niks van voorstellen. Nou.

0: Wat een leuk introotje blijft het ook, hè?
1: Het is fantastisch. Het is geweldig. Ja, want het is tijd voor verhalen die nergens over gaan. En dat maakt het juist zo fantastisch. Het liedje maakt het gewoon nog veel meer fantastisch.
2: Ja, fijn.
0: Ja, goed. We zijn weer bij de rubriek. Bedankt voor de aankondiging, meneer Van Dokkum. We zijn bij de rubriek verhalen die nergens over gaan. En toevallig was ik van de week... Nou, daar heb je me aan.
1: Laat maar raden.
0: Toevallig was ik van de week in. Nou.
1: Preston Palace.
0: Preston Palace. Heel goed. Ja. Heel goed.
2: Nou, net niet verwacht. Zat
1: er niet aan te komen?
0: Nee, deze keer niet.
1: Zag hem totaal niet aankomen. Zo één keer om de hoek. Zo in één keer. Pats, boem, ja. Daar was hij.
0: Rang, boem, daar is hij.
1: Ja, huppatee.
0: En daar heb ik een bijzondere man ontmoet. Meneer Koos Knal.
1: Koos Knal.
0: Ja, ik heb hem meegenomen. Boem, ik heb hem meegenomen naar de studio. Dus meneer Knal, vertelt u maar eens eventjes. Wat is er zo bijzonder aan u?
3: Het zit zo. Ik ben werkzaam als kanon.
0: Wat zegt u?
3: Ik ben werkzaam als kanon.
0: Als kanon. Wat interessant. Maar hoezo als kanon? U ziet er helemaal niet uit. Ik bedoel, als ik het zo zie, dan denk ik niet, daar zit een kanon.
3: Nee, maar dat kan ik u wel expliciteren. Dat zit namelijk zo. Ik was, vroeger was ik een enorme alcoholloos. Een zuiplap bedoelt u? Ja, zo kun je het ook zeggen.
1: Het consumeren van alcohol.
3: Ja, precies, ja. Nou was het dus zo. Altijd s'avonds kwam ik de kroeg uit als een echt, ja, als een kanon. En op een gegeven, ik was dus op een avond, ik was dus weer als een kanon. En toen kwam ik een legerofficier tegen. En die zag mij dus als een kanon. En die denkt, nou, dat is wel wat voor het leger. En die heeft mij dus onder invloed laten tekenen. En nu zodoende zit ik daar nu als kanon bij het leger.
1: Zo is 90% van de VOC ontstaan aan personeel. Dus, maar goed, dat maakt niet uit.
0: Daar heb ik iets over gelezen bij die attractie... De Vliegende Hollander, geloof ik. Ja. Maar goed, ik ga even verder met het interview, als je het niet erg vindt.
1: Ja hoor.
0: Maar meneer Koos Knal, ik bedoel, hoezo? U gaat toch helemaal niet af of zo? Jawel, regelmatig ga ik af hoor. Ja, figuurlijk misschien, maar u doet toch geen boem? Wel geen grote boem, maar ik maak toch ook wel eens een behoorlijke boem hoor. Dat kan ik echt wel zeggen, ja. Ja, maar oké, ik bedoel, u kan toch...

0: niet schieten. Nee, maar ik ben meer bedoeld eigenlijk als bedreiging, hè, voor de vijand. Ik bedoel, dan gaan ze met mij dus naar de vijand en dan zeggen ze... rustig blijven, hè, want anders dan laten we hem afgaan. Ja, maar mee naar de vijand, maar u ziet er helemaal niet uit als een kanon. Dus het lijkt me niet zo'n bedreiging, hè. Nee, natuurlijk niet, maar... Ik ben natuurlijk zwaar gecamoufleerd, hè? Zwaar gecamoufleerd. Kijk, het zit zo. Daarom kunnen ze mij dus gebruiken, hè, als bedreiging. Want ik ga dus gewoon naar de vijandelijke linies. En die vijand die denkt, daar komt gewoon een of andere Jan Zak aan. Dus die gaan niet in stelling gelijk. Maar zo gauw ik over de vijandelijke linies heen ben, dan laat ik ineens mijn kanon zien. Wacht even. U bent dus zelf geen kanon, u heeft een kanon bij u. Inderdaad. Ik heb een kanon bij me. Ja, inderdaad. Ach, maar wat mooi, wat interessant. En kunt u dat misschien ook eens aan de luisteraars laten zien? Dat is een beetje moeilijk, hè, om dat zo eens te laten zien. Hoezo? Ja, dan moet ik hem eerst helemaal in stelling brengen. En is dat veel werk? Ogenblik. Ik zal het even proberen. Kijk, dit is hem. Ach, ga weg. Is dat nog een kanon? Ja, dat is een kanon. En kunt u hem ook eens laten werken? Dan zal ik even moeten kijken. U heeft geluk. Moment hoor. Ach, maar dat is toch... Dat is toch geen kanon? Dat is toch geen gewoon kanon? Nee, het is echt een waterkanon. Meneer Koosknal, het was weer een bijzonder interessant gesprek. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw reis naar de studio. En ik wens u nog een prettige avond verder. Goedenavond.
1: Hey, badjevrouw!

0: Nou, leuk hoor, dat gelalalaai op het einde.
1: Alweer dat hal.
0: Ja man, het houdt niet op, niet vanzelf. Het is zinloos geweld. Gaat gewoon door. Roy die denkt, zinloos geweld, hè? Ken ik niet.
1: Reclame. Alleen. Bestaat er ook ander geweld dan?
0: Nee, kennelijk niet. Dus dat. Het was hem weer, mensen.
2: Ja.
0: Hebben we het leuk gehad?
2: Jazeker. Wat jammer, hè?
0: Het is afgelopen, maar hebben we het leuk gehad?
2: Ja!
1: Enthousiasme, dat spat er even af.
0: Was het leuk dat je een Hendrik er was?
1: Ja.
0: Was het leuk dat je een Hendrik zijn broek liet zakken? Ja, dat was wel weer jammer natuurlijk.
1: Ah. Had hij ook nog camera's, hè?
0: Was dat niet... dat vond ik dan wel weer leuk, hè, dat de camera's er hingen. Dus.
1: Het was geen hoogtepunt.
0: Nee, ja, helaas. Die was er ook niet op dat moment, hè?
1: Nee.
0: Goed. Jordi was er ook weer gezellig.
1: Ja.
0: Nee. Ik haal ze door elkaar. 2 is dus... En 42 is...
1: Onthouden.
0: Staat hier ook gewoon voor me. Hè? Want 12 is de...
3: Met de B&B.
0: Waar ik in rij. Dus dat dus.
1: Had ook publiek.
0: Ja, met het publiek. Is het publiek blij dat het afgelopen is? Is het publiek blij dat ze volgende week ook een kaartje hebben gekocht? Ja.
1: Oh. Zijn er weer ingetooid?
0: Ja, helaas wel. Ja. Wisten jullie dat Roy tegenwoordig verkering heeft? Dus alle vrouwen. Ja, jammer. Ja, jammer. Ja. Helaas.
1: Nog meer publiek.
0: Dit is Lucas, die komt ook binnen. Ja. Wat is er, Lucas? Oh, die is van Gerrit. Dat is Gerrit.
1: We worden hier ondertussen hele moeilijke vragen
0: hier,
1: gesteld.
0: De nieuwe achterbuurman Lucas, die is... Die vraagt Gerrit of hij even de auto weg wil zetten. Nou. Doeg, Lucas. Hou van je. Vergiet vol. Ja.
1: Nou.
0: Wij gaan door.
1: Eindeloos doorgaan.
0: Ja,
1: jouw klas ook.
0: We zullen doorgaan. Zal ik nog een keer op die knop drukken? Oh. Jammer. Wij gaan de duiven binnen laten komen, want het is namelijk.
1: We hebben trouwens wel tijd voor een nieuw introotje. Kun jij ook het begin van Heart of Glass van Blondie en dat in het loopje zetten, zeg maar?
0: Ja, dat dus, kan.
1: Ja, dat eventjes als. De luisteraars zijn rood tussen. Precies, ja.
0: Alleen, ik denk als ik nu ga zoeken naar Heart of Glass, dat...
1: Hoeft nou niet. Nee, dat is gewoon, het komt zo in me op. We wachten wel eventjes.
2: Waar is die P-line achtergrond gebleven dan?
1: Pitchin?
2: Nee, P-line. Ja, ook al weten we wat ik bedoel.
1: Ondertussen wordt
0: Blondie, deze dus bedoel je in een loopje. Dus dan wel de extended versie.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Ja.
2: Hoe doe ik dat? Hè? Ik heb niks op het scherm staan. Ik zie het niet.
0: En dan zeg jij dat je geen timing hebt. Ik kan hem ook door AI gooien, dat de stem eruit gefilterd wordt.
1: Stem eruit en dan gewoon alleen de muziek, ja.
0: Ik maak hem dan voor je klaar voor volgende week.
1: Wat dus. Goed!
0: Maar, even de laatste keer dan naar de duif luisteren. Laatste keer naar de duif.
1: Komt-ie! Luister goed. Ja, er zijn weer diverse moppen en raadsel. Nee, deze keer, ja, toch wel een raadseltje zit er ook tussen.
0: Het was een raadsel, of het er was, maar het is er.
1: Ja. Zullen we beginnen maar met de raadsel? Het is een beetje een schunnig raadsel. Ingezonden, want... het thema is muziek, want Nederland doet weer mee volgend jaar aan het Eurovisie Songfestival.
0: Nou, jou voor het eerst.
1: Voor het eerst weer, ja, sinds een jaar of 2, denk ik.
0: Vorig jaar wel, nee, vorig jaar...
1: Nee, vorig jaar niet.
0: Het jaar daarvoor wel met Joost van Europa. Ja.
1: Ja. Ja, dat maakt wel indruk.
0: Blij dat Joost niet gewonnen had. Maar goed, Roy, ga verder.
1: Jacques Brul, die stuurde zijn raadseltje in. Wat is het verschil? Wat is het verschil? Oh nee, er komt nog meer informatie. Wat is het verschil tussen een sopraan en een pos?
0: Nou,
1: de meeste muzikanten hebben nog nooit in een pos gezeten. Goed, nog meer muziekmopje. Ja, ingezonden door Harry Beuk.
0: Altijd leuk.
1: Ja, altijd leuk met Harry Beuk. De ene De ene streber die zegt tegen een andere de streber op de tennisclub. Hey, hoe is het met je dochter? Ze speelt toch viool?
2: Dochter?
1: Ja, zeker. En hoe? Ze mag straks 4 maanden in Amerika spelen. Oh, is dat niet verschrikkelijk duur? Ja, maar de buren hebben het geld bij elkaar gebracht.
2: Zo fout.
3: Wellicht gaan we ook Amerika.
2: Zo fout.
3: Nederland zit ook in Amerika.
1: Ja, met een C. Dit waren de United States van.
0: Nou, misschien dat ik er tegenkom als ik er ben straks.
1: Ja, ze speelt viool en het is oorverkrijzend. Ingezonden door Henk Binnenband. Daar is hij weer. Er komt een pianostemmer bij meneer Janssen. Meneer Janssen. Wat zijn er weer? Interpunctie is te goed. Even overnieuw. Er komt een pianostemmer bij meneer Janssen. Maar meneer Janssen zegt: ik heb helemaal geen pianostemmer besteld. Nee, maar uw buren wel.
0: Gewoon heel slecht, hè?
2: Jezus, zo fout.
3: Het wordt met de dag slecht.
2: Ja.
1: Deze is ook heel slecht. Ingezonden door Piet Lampenkap. Een banjo-speler. Een banjo-speler gaat tanken en heeft zijn super speciale dure banjo op de achterbank liggen. Hij gaat even betalen, komt terug en ziet dat zijn achteruit is ingeslagen. Hij kijkt op de achterbank en wat denk je? Er liggen 2 banjo's. Ja. Ingezonden door Albert Keuter.
0: Oh, is die Keuter weer aan?
3: Als je die moppen op je papiertje zet, denk je dan niet, nou laat die man gewoon even een keer links liggen?
0: Albert Keuter.
1: Ja, daar ligt hij.
0: Het is net als ik, Jan Hendrik of ik, het draaiboek maak. Het is gewoon ChatGPT, maak het draaiboek. Want het is woensdag. Dus ik denk dat Roy zo alle mails binnenkrijgt en die zegt: bindel dit samen.
1: Bindel het samen en zet Albert Keuter als laatste. De man die gehaat wordt en die niemand eigenlijk in de uitzending wil, maar die toch weer een mopje ingestuurd heeft.
0: Ja,
1: en wat voor een mop is het?
0: Vertel.
1: De buurman van een op flink volume oefenende. Waar is dat nou?
2: Kleuter.
1: Nee. De buurman van een op flink volume oefenende. Oefenende. Ja. Even overnieuw.
0: Overnieuw.
1: Wat een tongbreker.
0: Even terugspoelen.
1: Ja.
0: Oh,
2: niet te lang.
0: Even terugspoelen. Ja.
1: Okay. De buurman van een op flink volume oefenende elektrische gitarist belt aan en vraagt: kun je ook eens van Jimi Hendrix spelen? Nou zeker, zegt de man. Zeg maar welk nummer. Nou, doe maar dat nummer waar hij zijn gitaar in de fik steekt. Ja, beste mensen. Dat waren ze weer.
0: Nou, wat was weer...
1: Afscheid in stijl.
3: Ik heb één beruchte vraag.
0: Eén beruchte vraag.
3: Dat is de vraag die elke week nu tegenwoordig terugkomt. Hoe staat jouw agenda erbij?
0: Volgende week.
3: Volgende
2: week. Ben je er dan wel of ben je er dan niet?
1: Hij schrikt wakker in zijn agenda. En denkt,
0: ik ben er volgende week gewoon, want ik moet overdag even de konzen van de gang.
2: Ik nou waarschijnlijk het niet.
0: En ik zie dat ik een podiumdeel er even moet afleveren.
2: Van 1 bij 2.
1: Goed!
0: Volgens mij staat hij er nog, dus dan hoef ik hem niet te brengen.
2: Nou ja, wie weet. Check het even.
0: Het scheelt weer. Dus dat. Dat was hem weer, denk ik. Hè?
3: Oh, ja.
0: Nou, mag ik jullie weer vriendelijk bedanken voor jullie tomeloze inzet tijdens deze uitzending.
1: Mag ik jou bedanken voor het bedanken?
0: Ja, dat mag.
1: Bedank jou mee terug voor het bedanken.
0: Ja, dan bedank ik jou voor bedanken voor het bedanken.
3: Oké, nou, fijn.
2: Ja, ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Ja, beste luisteraars, tot volgende week.
3: Wil je dat ook even in al die talen?
1: Wat zeg je,
3: jongens? Wil je dat de volgende keer ook in al die talen?
1: Bedanken van de luisteraars.
0: Is het dan
1: thank you, herzlichen dank.
0: Of hear you next week.
2: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen und...
2: Auf Wiederhören.
1: Dat ziet super aus. Dat komt goed.
0: Nou,
1: dat komt wieder goed.
0: Wie...
2: Un momento dado.
0: Hoe heet het ook alweer? Wie schaffen das? Wij gaan eruit met Danny Christian en Anita Meijer met Islands in the Stream. Tot volgende week hier bij Hollands Glory.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

schoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider.